0: was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartiertje vertraging. Rijdt langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is, en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor

0: plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartiertje vertraging. Het rijdt langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Yeah. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartier.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartiertje vertraging. Rijdt langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinner

De pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt plaatselijk dichte mist voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De gemeente Harderwijk onderzoekt hoe bezoekers naar het centrum komen, hoe vaak ze de binnenstad bezoeken en hoeveel ze besteden. Inwoners en bezoekers kunnen hiervoor een online vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Platform Binnenstad Management in samenwerking met adviesbureau Movaris. Daarnaast worden deze maand op verschillende locaties in de binnenstad bezoekers rechtstreeks ondervraagd over hun bezoek. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om samen met ondernemers keuzes te maken over de bereikbaarheid en het parkeren in de stad. Reizigers moeten van maandag 12 tot en met zondag 18 oktober rekening houden met treinuitval op delen van de trajecten tussen Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Putten. ProRail voert die week omvangrijke werkzaamheden uit aan het spoor en zet op verschillende plekken bussen in. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer spoorstaven, dwarsliggers en ballast vernieuwd. Ook worden bevestigingsklemmen vervangen en wordt gewerkt aan de bovenleiding. Van 12 tot en met 18 oktober rijden bussen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn. In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden ook bussen ingezet tussen Amersfoort en Putten en tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Centrum. En tot slot, het nieuwe maatschappelijk centrum Open Haven in Zeewolde wordt volledig gasloos. Het gebouw krijgt een all-electric installatie met een warmtepomp en een ijsbuffer. Door de beschikbaarheid van een krachtstroomaansluiting en nieuwe duurzame technieken kan het systeem worden gerealiseerd. De installatie wordt onder meer gekoppeld aan de tijdelijke ijsbaan op het Kerkplein. De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs wordt gebruikt voor de verwarming van het maatschappelijk centrum. De investering kan worden betaald uit bestaande kredieten. Daarnaast komt de gemeente mogelijk in aanmerking voor een aanvullende subsidie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang met al heel wat dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Nijkerk 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Het is maandag en dan is André er ook. Goedemorgen, André.
4: Morgen.

0: dat de wintertune draait. Het draait vanaf donderdag. En dat betekent dat we ja, in ieder geval beginnen als het nog donker is. En de tweede eis was eigenlijk, het moet onder de 15 graden zijn, maar vooruit. Dat maakt het uit, joh. We gaan richting de winter en laten we dat maar een beetje een handje helpen.
1: Ik vind het wel gewaagd, hoor. 1 oktober.
0: 1 oktober?
1: Ja, die 1 oktober vorige week al.
0: Ja, vind je gewaagd?
1: Vandaag vind ik hem wel passen, ja.
0: Oh, vandaag wel.
1: Koude mist.
0: Ja, duisternis. Ja, was het een ramp onderweg? Ja,
1: 9 graden buiten, valt nog wel mee. Maar vorige week was het wel... Maar nu nog steeds een paar dagen lekker weer, toch?
0: Ja, we gaan het zo zien om 7:30. Weerbericht.

En zo kabbelt de Wintertune naar het einde en gaan wij beginnen aan de snoesnummers en het blokje ochtendgymnastiek om de ochtendrituelen helemaal af te ronden. Mooi is dat het begin van de snoesnummers wordt geleverd door John Zutekau en het eind van de ochtendgymnastiek ook.

0: Zo, dat was er eentje van de 18 plus 2 van André.
1: Ja.
0: En we doen er nog één van jou.
1: Oh, doe maar.
0: Smooth nummer, ja.
1: Speciaal voor de snoes.
0: Ja. Yeah.

0: Nou, René vond het nummer Eerlijkheid van Thunder Promote van John Zoetekouwen een fijn liedje om naar te luisteren.
1: Ja, mooie binnenkomer.
0: En nou, dan heb ik goed nieuws voor je, René. Want Thunder Promote heeft ook via John Zoetekouwen de ochtendgymnastiek aangeleverd.
1: Nou ja, John is lekker bezig.
0: Ja, precies. Dus ik zou zeggen, strek je lekker uit. En pas op met spierverrekkingen, dat je niet roept ai, ai, ai.

0: Nou, good morning zou ik zeggen.
1: Ja, precies. Niet de rollen omdraaien. Ach, nu in één keer dat we naar bed gaan. Niks ervan. Opstaan nu.
0: Maar goed, Cyberdyne System, Anthropic, OpenAI, Gemini. Ja, het zijn onze nieuwe grootste vrienden.
1: Ja, nou, ik ben ook benieuwd hoeveel AI er in de top 2000 komt te staan dit jaar.
0: Ja, leuk. Ja, december. Ja, dat gaat helemaal los, joh.
1: Ja, dat kan haast niet missen.
0: Ja, weet je wel.
1: Misschien zei, ai, wie staat er dan nu op?
0: Ik begreep hem net niet, maar nu begrijp ik hem, ja.
1: Ja.
0: Ik begin langzaam wakker te worden. En dat is ook wel nodig ook, want we zijn begonnen met De Wereld Wordt Wakker.
1: Ja.
0: En die wintertune was toch ook wel lekker, hè? Dat,
1: even wat langer.
0: Man. Konijn op de velden, wat zei je allemaal?
1: Ja.
0: Het is meer een haas op de velden, denk ik maar. Maar zoveel konijnen en hazen zijn er ook niet meer, hè?
1: Nee, maar dit was ook in 2012, ja. Toen ik het opgenomen
0: toen
1: heb.
0: Waren ze dus, nog.
1: Toen waren ze er nog. Daarna, nee joh, er wordt natuurlijk gewoon doorgegeten hier met kerst.
0: Ah, die jagers gaan wel door.
1: Ja, dat sowieso. Dus hoe was je week, André?
0: Bijzonder, een bijzondere week. Ik zal niet meteen met slechtste nieuws in huis vallen, maar afgelopen vrijdag was heftig voor jou. Of niet? Of viel het mee?
1: Wat was er heftig afgelopen
0: vrijdag? Ja, dat was toch de open dag, dubbele diensten.
1: Oh, nee. Dat.
0: Viel het mee?
1: Nou, ik heb in het verleden wel vaker 12-uursprogramma's gemaakt.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Dus, gewoon als werk, laten we zeggen, als je werk, dat je dat gewoon als werk zag, zeg maar. Echt een werkdag van 12 uur.
1: Nee, dan gebeurde er, zeg maar, activiteit op die dag. En dan moest er wel iemand 12 uur aanwezig zijn. En ja. Je kan moeilijk andere mensen verplichten om dan op te komen draven als vrijwilliger. En daarnaast moet iemand ook maar kunnen natuurlijk. Hè?
0: Nee,
1: dus, en dat was voor mij altijd. Maar nee, ik heb dat nooit als werk ervaren. Altijd leuke activiteit.
0: Ja, ik vond dat je het ook. Ik heb het laatste uurtje even meegemaakt. Want ik had vrijdag een heel andere dingen aan mijn hoofd. Nogal heftige dingen. Maar over het algemeen ben ik met klussen bezig geweest. Hè? Ik was een beetje aan schuren en lakken en gronden.
1: Ja.
0: Dat is goed verlopen natuurlijk, dankzij het mooie weer. En de tuin heb ik dit keer een beetje links laten liggen. Het huis was meer in de aandacht. Die vrijdag vond ik tot op het laatst, tot op het gaatje, had jij gasten en zo, hoorde
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het was, ik denk dat ik wel 50 man in de studio gehad heb vrijdagmiddag.
0: En alle kanten op. Had iedereen wat, was het allemaal promotie of was het ook...
1: Ze wilden allemaal een kijkje nemen. En niemand is verplicht om mee te doen, maar als ze helemaal binnen zijn, dan zijn ze voor mij, hè? Weet je wel.
0: Oh, serieus? Ja,
1: ja, ik had gewoon even daar zeggen, doe die microfoon nog gelijk.
0: Ja, zo ging dat, hè? Ja.
1: En uiteindelijk had iedereen wel wat te vertellen. Ik denk dat een heleboel mensen toch ook wel even kwamen vertellen van, we zoeken nog dit of we zoeken nog dat. En we zouden het leuk vinden als je bij de biljartclub komt en bij de schaakclub en weet ik veel maar wat. Nee, het was een... Ja, ik kijk wel terug op een vrolijke middag. Het was een gezellige middag.
0: Leuk,
1: laatste uur was denk ik het minst. Maar ja, dan loopt het ook af. Hè?
0: Dan kun je niks... Nee, maar daarom, ik heb het laatste uur een beetje meegekregen. En ik dacht van wow. Maar ook de manier waarop jij de boel aan elkaar praat. Tot het laatste moment. En hoe zat het met de versnaperingen zo? Heb je een hele mokka taart naar binnen gewerkt?
1: Nee, dat was wel even een dingetje. Ja. Er was op een gegeven moment gezegd, er komt taart.
0: Oh.
1: Dus, maar ik had mijn eigen lunch mee en ik had zoiets, ja, ik zit natuurlijk in mijn eigen gezondheidsprogramma qua kilo's en zo. Dus ik had wel rekening gehouden met een taart, maar ik vond niet erg dat hij niet was.
0: Nee, precies, dat nee. Ja, maar goed.
1: Er gingen bonbons rond van die ingepakte, een beetje mon cherie, maar dan in het groen.
0: Netjes.
1: Zeg maar. En op een gegeven moment, toen ik nergens meer op rekende, toen kwamen de schalen bruin fruit.
0: Toch wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, Bert Langman zeker erachter, of niet?
1: Nee, die was er ook. Ja. Die had waarschijnlijk daar lucht van gekregen. Ik dacht, er moet ik bij zijn.
0: Ja.
1: Maar ook dan, dat was om, wat was het? 4 uur ongeveer.
0: Je hebt je ingehouden?
1: Ik heb één vlammetje, zo'n klein vlammetje gegeten. Ja, want ja, ik wist dat ik thuis kwam, dan moet ik eten.
0: Ja.
1: Nee, dus ik ga niet,
0: Heel goed, Bas. Nee,
1: ik heb het ritme te pakken. Ik zit nu op 24 kilo die ik inmiddels kwijt ben.
0: Ja, ik weet ervan en ik hou het scherp in de gaten.
1: Ja.
0: Ik moet jou op maandag een beetje scherp houden, want er ligt weer een nieuwe eetweek voor je. En dan had je ideeën.
1: Ja, nee, maar dat gaat helemaal goed komen. Geintje,
0: ik hoef me helemaal niet met jou te moeien. Moet ik helemaal niet doen, dan krijgen we ruzie.
1: Oh, hè? Dan mag iedereen maar zich bemoeien. Als men niet erg vindt dat ik toch uiteindelijk doe wat ik zelf zin heb, dan mag iedereen zich met me bemoeien.
0: Vrijheid, blijheid.
1: Ja, precies.
0: En broederschap. Ja.
1: Maar je hebt wel een aantal uitlatingen gedaan en dat ik denk, maar daar wil ik wel even meer over weten. Maar laten we eerst even muziekje doen. Precies. Want uit de Alpenlanden, begreep ik.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Al Sjapo.
1: Ja, hij is nou het type. Goedemorgen. De radio stilt even te breken vanuit de Alpenlanden. Dan geeft hij even een hint. Nou, die hoop ik te snappen. Ja. En ik vraag hem, morgen ben je nog naar het Oktoberfeest geweest dan? Ja, daar is hij ook geweest.
0: Ik dacht het al.
1: Ja, die heeft zich even lekker laten gaan natuurlijk.
0: Het is het seizoen, maar het is ook dat servus volgens mij. Dat servus wat hij daaronder zegt. Dat servus, dat is gewoon...
1: Dat is eigenlijk of Bayers of misschien wel... Oostenrijks, ik weet niet. Servus.
0: En dan beginnen bij mij alle alarmbellen af te gaan. Ja.
1: Oh, wat dan?
0: Nou, ik had ook weer appjes binnen van oud-studiegenoten van mij. En daar heb ik zo mijn eigen mening over. Maar die foto is fantastisch, hè, dat huisje.
1: Ja, ik had het goed. Hij zegt, de naam staat, dat kon ik allemaal niet lezen. Ik heb me even een vergrote foto.
0: Ja,
1: en ik had, wat had ik klaarstaan?
0: Ja,
1: jawel.
0: Goed gedaan, Huis om
1: goed
0: Zee.
1: Huis om Zee. Ik denk, dat kan niet anders. Ik zie geen zee, ik zie alleen maar bergen, maar ik kan het schelen.
0: Maar die graniumbakken ervoor, ja, dat is altijd zo mooi. Ja, dat is 3 verdiepingen, hoor, dat huisje.
1: En dan heb ik nog even een vraagje aan Al-Zapo. Heb je nou meer liters bier in je handen gehad of meer dirndels? Zo, en nou gaan wij naar de After Sunday. Koos zeg, is hier in de Apenlanden. Nee, hij doet wel in bananen, maar zat in de Alpenlanden, Koos. El Zapo heeft nog een After Sunday plaat. Nou, het is maandag, dus dan past dat perfect.

0: Zo, dat was hem.
1: Mooi hoor, ja, die Karen en Richard Carpenter. En die Richard, die leeft nog, hè? Die is 46, die is 80 jaar, die wordt dit jaar 80 of hij is 80 geworden.
0: Oké, die leeft nog, ja. En daar was eigenlijk de verwachting van dat hij eerder zou vertrekken nog dan Karen, want hij zat zo aan de medicijnen en verslavingen.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: zo.
1: Ze hadden het zwaar, maar vooral die arme Karen, ja, die ging er in 1983 al vandoor.
0: Ja, maar niemand weet precies, want ze had zo'n zware anorexia, dat je haar ook niet meer zag achter de microfoon standaard.
1: Nee.
0: Dus voor hetzelfde geld hebben ze gedacht, die is dood. Want je zag haar niet meer staan, weet je wel. Dus,
1: jij ziet het wel heel scherp, ja.
0: Ja, toen nog wel. Nee, tegenwoordig heb ik ze hele slechte ogen. Dus,
1: zie je er helemaal over het hoofd. Ja.
0: Zeker,
1: maar ze is er niet meer, Bas. Nee. 1983 al overleden, ja. Vind ik wel een beetje vroeg, hoor, 33 jaar.
0: Ze is wel een hele goede zangeres, hoor.
1: Heerlijke stem. En ik geniet er nog steeds van. Ja. Dat is zo vet, hè. Ik bedoel, daarom ben ik zo jaloers op al die artiesten die inderdaad... Al heb je maar één one fly, one hit wonder. Al laat je maar iets achter. Je bent voor eeuwig te horen op Spotify. Ja.
0: Oh. Ja. Eerst nog mist, die in de ochtend vrij snel oplost. In de middag veel zon en enkele stapelwolkjes. Ja, ik heb eigenlijk geen mist gezien. Jij wel?
1: Jawel, zeker wel.
0: Okay.
1: Tussen Ermelo en Putten, ja.
0: Oké, tussen Ermelo en Putten. Ja, daar ben ik niet geweest. Dus...
1: Nee.
0: 21 graden wordt het op de Veluwe en daarmee hebben we wel de eerste plaats te pakken. De wind is zuidwestelijk en zwak tot matig, 2 tot 4 boven. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Morgen 20 graden, s'nachts 11, woensdag 21, s'nachts 10, donderdag 14, s'nachts 9, vrijdag 14, s'nachts 8, zaterdag 15, s'nachts 10. De kans op neerslag in procenten, dinsdag 5, woensdag 20, donderdag 85, vrijdag 80... En zaterdag 90. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 65, woensdag 35, donderdag 65, vrijdag 25 en zaterdag 45. Nou, dat is zo'n beetje het weer wat ons te wachten staat.
1: Schemaatje. Ja. Nou, toch een duidelijke drop. Hè? Een duidelijke,
0: ja, donderdag gaat hij ook qua temperatuur naar het wintertuintje toe. Dus dan klopt alles weer helemaal.
1: Ja, precies. Ja.
0: Goed, dan had El Japo nog een plaatje. En die gaan we nu maar meteen even er tegenaan. Wat zegt hij daar?
1: El Japo komt binnen met... Zo.
0: Achter dat Halsemzee ligt dit meertje. Ah, zie, want dat was even een punt. Meertje is zee. En het nummer wat wij gaan horen is het Halsemzee.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, en dan zei ik net, ja, ik zie alleen maar Alpen, maar geen zee, geen meer. En nou, dan krijgen we toch even een idyllisch prentje toegezonden. Wauw.
2: Hartelijk dank voor de mooie plaatjes op de ochtend.
1: Ontzettend mooi plaatje. Van Meertje met daarin de weerspiegeling van een kerk en een idyllisch bergdorpje. Nou ja, berg.
2: Ja.
1: Wijkje. Zeg maar een
2: dorpje met die kerk is meteen een dorp. Precies, mooie bomen en die achtergrond mooie bergen met beboste bergen, geen sneeuw.
1: Maar dan bij de, dat is een mooie blik vanaf de andere kant van het meer en dan een foto van het huis waar we net dus ook een foto van gezien hebben van dichtbij. Ja, fantastisch mooi. Ja, het is de radio. Je moet het ermee doen met ons verslag. Want het ziet
2: zeeblik. Ja, en dan zit hij ergens daar, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland. Zo ziet het er een beetje uit. Kan, ja, kan alle kanten op.
1: Kan alle kanten op. Het zou zelfs ook nog een beetje Tsjechisch, Pools
2: precies,
1: kunnen zijn.
2: Ja. Sloveens.
1: Ja, ja, van alles. Maar mooie omgeving. Zo. Ja. Nou. Maar goed, je had het over vrijdag was wel je hele zware dag, had je het
2: over. Ik wilde niet meteen mee invallen, maar...
1: ja, doe maar wel hoor, want anders maalt dat de hele ochtend door mijn hoofd.
2: Ja, daar kun je niet tegen. Nee, maar er werd opeens gebeld. Mijn jongste zusje belde om een uur of vier op, half vier, vier uur. Van onze pa, die heeft een hartinfarct
1: gehad.
2: Die wilde gaan kanoën met een zware kano. En zijn adertjes besloten er mee op te houden, weet je wel. Er ging iets mis. Dus de ambulance en dan weet je het wel, hè. Dan zit je helemaal in stress. Iedereen de hele familie in stress.
1: Ja. Hoe oud is je pa?
2: Die wordt dit jaar 73.
1: 73,
2: dus het is wel een beetje de leeftijd dat allerlei dingetjes...
1: Dat wat mankementen de kop op kunnen steken.
2: Hoe zeg je dat? Maar ja, als het je eigen vader betreft, en het gebeurt opeens. Ja. Het was nogal schrikken voor alles en iedereen. En niet in het minst voor hemzelf natuurlijk. Want hij is helemaal wappie-flappie, word je natuurlijk... maar hij heeft zelf de ambulance kunnen bellen, 112, GPS aangezet. Het is allemaal heel wonderlijk verlopen. Want hij was dus ergens bij het Veluwemeer daar, wilde hij gaan kanoën. Maar gelukkig dat hij nog niet in de kano zat, weet je wel. Maar de ambulance naar Amersfoort. En gelukkig is hij de volgende dag, weet je wel, stent erin en gedotterd en al die hele eisen. Of ik geloof dat er nog geen stent in hoefde, maar in ieder geval van alles en nog wat om... om een paar in leven te houden. Maar hij leeft nog. Dus,
1: Oké, ook weer een goede doen inmiddels?
2: Ja, dat is ongelooflijk. De volgende dag had hij alweer praatjes over 10.
1: Oh ja.
2: En als het goed is mag hij vandaag naar huis, hopen we. Maar ja, dit is natuurlijk... dat zijn niet de leukste dingen om mee te maken.
1: Nee, precies.
2: En dat was binnen ons gezinsverband was dat even aan de beurt op vrijdag. Ja. Dus dat was even een heel ander vrijdagje dan hier bij de
1: dan
2: VW.
1: Hier, ja.
2: En een behoorlijk aanslag op je weekend, weet je. Dat is niet wat je begin van het weekend over de telefoon wil horen.
1: Nee, precies. Ja, hier klopte op dat moment alles en bij jullie klopte het even niet.
2: Nee.
1: Dus, ik had toevallig een plaatje klaarstaan voor je vader als hij nog wil gaan kanoën.
2: Ja.
1: De Hudson schijnt een hele leuke rivier te zijn om op te kanoën.

0: Ook al zo'n fijne stem, hè, die Amy McDonald.
1: Ja, die Amy McDonald. En ook een mooie achternaam, hè. Tenminste, ik ben er wel weg van McDonald's.
0: Ja, zo'n quarter poundetje is wel lekker,
1: hè. Een quarter pound en een Big Mac.
0: Big Mac ook?
1: Ja, de Big Mac vind ik ook prima te doen. En de Franse frietjes met die joppiesaus af. Ja, wat is het? Die mad out.
0: De speciale Mac saus.
1: Ja. Dat vind ik ook wel lekker, ja.
0: Heerlijk, maar niet te vaak, hè.
1: Nee, maar ik kan me niet eens herinneren dat ik het gehad heb. Maar ik weet wel dat het... toen ik nog in Harderwijk woonde, toen was het even heel snel naar Strandhorst en weer terug.
0: Ja, precies.
1: En zeker vanaf drie landen was dat even een makkie.
0: Je wordt ermee doodgegooid, ja.
1: Ja, maar hier vanuit Putten is het, moet je of helemaal naar Terschuur die kant op of naar Harderwijk. Dus
0: Putten hebben ze het weggehouden.
1: Ja, ik weet niet.
0: Nee, speciale status, hè, Putten. Altijd een apart dorp geweest natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, eens even kijken wat...
0: kwart voor acht.
1: Deze week. Paulien Cornelis, ik zie er net binnenkomen. Heeft dat nog impact op jou gehad? Of zeg je...
0: Ik kende haar, ik kende haar van gezicht. En ze zat nog niet zo lang bij de slimste mens, toch?
1: Tweede of derde seizoen was het, denk ik, alweer.
0: Het gaat zo snel. Maar zij was de vervanger voor die brombeer.
1: En hij was de vervanger voor Philip Freriks, et cetera.
0: Die heb ik gemist. Maar zij was een beetje van mijn leeftijd, denk ik, of niet? Wanneer is ze overleden, die Paulien?
1: 50 Kleine? Was
0: ze. Ja, precies. Ja. Ik ben 48. Maar dat is toch ook wel redelijk vroeg. En volgens mij is zij plotseling ziek geworden.
1: Ze was al een poosje ziek.
0: Oh, ze was al ziek, ja.
1: Ze was al een poosje ziek en ze had al een keer eerder narigheid gehad in 2014. Toen heeft ze nog een programma over gemaakt. Toen hebben ze ook een hoop weggehaald. Maar dat was allemaal goedaardig.
0: Ja, precies.
1: En toen was ze op een gegeven moment op tv bij Eva Jinek. En toen zei er een arts die belde haar op. En die zei, goh, ik heb jou eens bekeken bij een interview. Maar er zit een raar iets in jouw keel. Dan moet je toch even meer naar de dokter.
0: Zo ging dat, ja.
1: Zo ging dat. En daar is naartoe. En daar zat dus een tumortje die er niet had moeten zitten.
0: Man.
1: Hebben ze weggehaald, schijnbaar. En dat was in 2024. En nu zat ze dus tussen twee seizoenen door aan de chemo. En toen dacht ik al, 2024... En nu nog aan de chemo, dat is meestal geen goed teken.
0: Precies.
1: En het had nog niet gedacht, maar ze was al overleden. Ja.
0: Het is vrij plotseling. En nu moeten ze... Maar ik ken helemaal haar karakter niet. Ik wist niet of ze een... ik kijk dat programma verder niet. Maar het is wel... Vind jij dat? Is dat standaard in jouw repertoire van kijken?
1: Slimste mens, ja. Slimste mens zit sowieso. En ik heb dit jaar voor het eerst dan een heel seizoen voor een Belgische. Vind ik ook leuk. Heel anders, maar ook leuk.
0: Maar de kennisvragen en zo. Want je wordt wel... je kunt lekker als kijker ook meedoen met al die kennisvragen.
1: Ja, je kan meedoen. Maar Paulien Cornelissen was ook wel heel erg met taal bezig. En dat sprak me altijd wel heel erg aan. Ik heb ook wel een beetje een... ik vind het ook leuk om met taal te spelen. Maar zij kon er op een manier dat... Zij was gewoon taal op een of andere manier. Ja, heel apart. Maar het heeft me ook wel aangegrepen, moet ik zeggen. Ik ben er wel een paar dagen stil van geweest.
0: Oh, dat, ja.
1: Ja. Dat
0: iemand zo wegvalt, bedoel je? Dat bam, zo'n jurylid dan...
1: Nee, opeens, dat gebeurt wel vaker. Er zijn wel meer mensen die zo bam in één keer wegvallen. Ja. Maar dat je denkt van, hè? Dat je de persoon, dat echt...
0: De persoon zelf.
1: Kijk, laat ik het zo zeggen. Ja, het klinkt misschien wat oneerbiedig of misschien heel erg kil of cool. Maar bij ouders weet je, die gaan dood.
0: Tuurlijk, ja.
1: En daar hoop je natuurlijk niet op, maar je weet dat het gebeurt. Dus dat is op een gegeven moment, de acceptatie is dan vrij snel. Ja.
0: Het is wat natuurlijker.
1: De manier waarop het gaat is dan afhankelijk. En op het moment dat ze een leidersweg hebben, dan ben je al lang blij dat die leidersweg ten einde is. Enzovoort, enzovoort.
0: Dat soort dingen,
1: Maar op het moment dat iemand... dat ik even dacht, die gun ik het nog niet.
0: Precies,
1: die gun ik het. Dat klinkt ook weer zoiets, maar...
0: Nee, maar...
1: Hetzelfde had ik met, ik heb helemaal niks met Ronald Koeman. Maar zijn vrouw, wel weer.
0: Ja.
1: Ken ik ook niet, maar dat raakte me ook wel weer. En dan denk ik, wow, ik word oud of ik word heel mild of wat het ook is.
0: Nee,
1: maar
0: dat heeft er ook bij een bepaald publiek die heel wat meer met Ronald Koeman hebben. Heeft dat er afgelopen maand ook ingehakt, want... Nee, ik snap dat. En, maar we zijn allebei ook wel op een leeftijd dat we inderdaad weten dat de dood erbij hoort.
1: Ja, nee, precies. Ik vind de dood hartstikke fascinerend. Want iedereen die dood is, die weet hoe het aan de andere kant is. En ja. Wij moeten nog maar gokken hoe
0: the
1: het
0: other
1: is,
0: side, he? Ja.
1: Ja, dus nou...

We knalden er gelijk nog even eentje van jou achteraan. En dan, ja, dan gaan we langzamerhand richting het nieuws van 8 uur alweer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip is het behoorlijk druk op de weg. En daarbij is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Elspeet 7 kilometer stilstaand verkeer. Met daar 3 kwartier vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Verkeer vanuit Zwolle kan het beste omrijden via Apeldoorn. Op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 7 kilometer. De vertraging is daar 1 kwartier. En op de N305 van Dronten naar Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Now it ain't nobody going on but the rent.
1: Ja, die vertelde, die Gwen Guthrie vertelt even hoe het ervoor staat, hè?
0: Nou, en ik denk Gwen Guthrie, dat is vast en zeker een country-artieste, maar niet dus.
1: Nou, ik ken de verder ook niet zo goed, maar ja, ik sloeg een beetje aan op dat van If you ain't got a J-O-B, you're not gonna be with me. Dat hakte er wel in van de week bij mij. En voor de rest mag iedereen lekker met dat nummer. Dat is zo mooi aan muziek. Hè. Iedereen mag er lekker een beetje mee doen wat hij zelf wil.
0: Ja.
1: Want ik heb nog een paar. Ik heb verderop komt dat nummer, een nummer wat El Chapo volgens mij een maandje geleden ook al aanvroeg. Die gaan we hopelijk, die staat ook op mijn lijst. Houden we nog even een verrassing. Maar dat, ja, af en toe, dat heb jij toch ook af en toe, knalt zo'n nummer erin en dan snijdt
0: ja,
1: in je ziel.
0: Ja, ik bedoel, laatst kwam René Kortalsaltos, die kwam met Ella Lang en met Choosing Texas.
1: Ja, dat is ook
0: en,
1: leuk.
0: Het
1: ja.
0: Was een leuk nummer. Dat, en afgelopen vrijdag zit hier de plaatselijke Line Dance Club. Heb je nog een verzoekje? Ja,

0: Lang en Choosing Texas, ja, helemaal in. En dan denk ik, ja, zo zie je toch dat alles weer op de plek valt, hè?
1: Nou, het is ook wel leuk. Ik hou niet van nummers grijs draaien. Wat vroeger met Adele, dat je daar komt mijn werk de hele dag, die Adele van Fire and Rain. En nou, dat hebben dan Koos en ik gemeen, hè, volgens mij.
0: Ja, of, Koos, die kan bloed wel drinken. Ja.
1: En, maar die hoor je niet meer, want die is inmiddels 3 keer getrouwd en 5 kinderen. Dus daar heb ik geen last meer van. Maar nee, maar dat vind ik dan, nummers kun je ook kapot draaien. Maar Ella Langley met Choosing Texas. Ja, Choosing Texas, als je die zo 2-3 keer per dag, lekker hoor.
0: Dat kan, dat kan rustig voorbij komen, ja. Hoe dat zit met Give It To Me van Michael Jackson. Ik heb net even voorgeluisterd. Denk, oh, is dat nummer dat? Ah. En dan gaan we daarna meteen door met de headlines.

0: The King of Pop op zijn best begin jaren 90 samen met Slash van Guns N' Roses.
1: Oké, okay, ja, hij heeft ook al wat met Eddie Van Halen gedaan. En, maar ja. Dit vond je Michael op zijn best?
0: Ja, ik vind dit een... voor mij, dit is een... nou, maar ik zeg op zijn best. Ja, dat is natuurlijk een discussie. Maar ik vind die combinatie van die... die krachtige stem van hem, zeg maar. Nee, maar er zit een beetje druk op die stem, weet je wel. Dat, samen met Slash vind ik wel uniek, hoor. Echt lekker.
1: Ja, ja. Nou, er zijn kinderen die er anders over denken over zijn beste tijd, hè?
0: Ja, dat was ook in dezelfde tijd. Ja, hij moest toch af en toe een beetje ontladen, die man, hè?
1: Ook, ja, dat is helemaal waar.
0: Zat er veel spanning op?
1: Ja, kijk, en bij een autoband of een fietsband, dan draai je van het ventiel. Oh nee, dat moest bij hem ook aan het ventiel. Ja, nee, sorry.
0: We gaan give it to me wat betreft het nieuws dan.
1: Laten we dat maar even doen. Laten we de headlines erbij pakken.
0: Files slaan we over?
1: Doen
0: we
1: niet meer? Hebben ze net bij om net naar achter naar het nieuws gedaan. Precies. Dus ik denk dat we daar ook niet mee te doen. We hebben de headlines. We noemen de headlines op met bijbehorende pagina. Maar als je denkt, hey, daar willen we het hele bericht wel even horen. Al dan niet met een knipoog. Dan even het pagina nummer doorgeven. Nou, de markt van de schoolboeken werkt niet goed. 107.
0: Studieschuld voor het eerst gedaald. 105.
1: Nederlander in parallele regering Sudan. 106.
0: En er komt een tweede ronde van de verkiezingen in Brazilië, 131.
1: Aanhoudingen bij betogingen in Moskou, 130.
0: En de Verenigde Staten haalt zijn bommenwerpers weg uit het Verenigd Koninkrijk, 129.
1: Nieuw voorprogramma van Ed Sheeran, 126.
0: Poliemarkt wil verbod terugdraaien, 104.
1: En Oranjeboek nipt de zegen op Servië, 810. Nou, 104 zit een abonnement op, dus daar gaan wij dadelijk mee beginnen. En voor de rest is het aan jullie. Wat willen jullie horen? En waar willen jullie dat we ons licht op doen schijnen?
0: Precies.
1: En dan gaan we naar, eens even kijken, weer eentje van je lijst. Oh, dat zal Koos lekker vinden.
0: Ja.

0: Zat Adje van den Berg nou bij die mannen van Whitesnake, of niet?
1: Volgens mij was de zanger van Whitesnake wel een poosje bij Deep Purple. En ik weet het eigenlijk niet. Nee. Soms zou kunnen. Ah, Koos weet er wel als hij het weet. Dan
0: zoeken wij het wel op.
1: Ja, precies. We gaan naar pagina. En oh ja, René die gaat tijdens de open dag... In Ermelo gaat ze optreden met Choosing Texas.
0: Open dus dag Ermelo? Ja, van waar ze zit, waar ze
1: ja,
0: woont.
1: Van Bartimeus of zoiets. Ze wil Choosing Time dan van Ella Langley. Dus ze zegt, je doet mij wel een plezier om het nummer even te laten horen. Ja. Want hoe vaker ik het hoor, hoe beter ik kan oefenen.
0: Kan ze lekker in de badkamer eventjes Hachikidee meezingen.
1: Hachikidee, nou. Precies. Maar we gaan eerst even naar pagina 104. Doe jij hem even?
0: Ja, sowieso. Die 104 doen we sowieso. En dat gaat over Polymarket. Bedrijf Polymarket wil een verbod terugdraaien. Amerikaanse voorspellingssite stapt naar de rechter om het verbod op de site in Nederland ongedaan te maken. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Op Polymarket kan op elk onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het niet de juiste vergunning had. De site vindt dat het geen kansspel is, maar een financieel product waarbij mensen in contracten handelen. Die worden dan uitbetaald als een bepaalde gebeurtenis wel of niet plaats zal vinden. Het is de vraag of de rechtszaak van Polymarket een succes zal worden. Advocaten geven het volgens het Financieel Dagblad weinig kans.
1: Ik vind het zo mooi, hè? Het is een goksite. Maar dan noemen ze het de voorspellingssite. Ja, mooi, hè?
0: Hier gaan allerlei rode lampjes bij mij branden, ja. Want ook de site vindt dat het geen kansspel is. En financieel, weet je, dat is datzelfde gesodemieter. Nou ja, het draait allemaal weer om geld. Geld is een heel gevaarlijk iets. Het bestaat helemaal niet. Maar ook al het gesodemieter met die obligaties, beleggingsproducten enzovoort. Ja. Niemand snapt het meer op een paar mensen na. En dan weet je dat het foute boel is. En die Trumpie, die komt ook uit die wereld. Die man met die heeft ook, ik bedoel, die is 85 keer failliet gegaan. En die heeft met die Trump Towers en elke grote stad heeft in Trump Towers staan. Maar hoe die dat allemaal gefinancierd heeft, dat is allemaal goochelarij.
1: Dus volgens mij het failliet gaan is een verdienmodel geworden bij Trump. Want,
0: ja, zoiets, hè? Ja,
1: ja, want wat er al gebeurt, hij brengt, het is een beetje een soort Peter Gillis. Ja, nee, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Alles wat misgaat, dat legt hij uit als een waanzinnig succes.
0: Verliezen bestaat niet voor die mensen.
1: Nee, dat is echt ongelooflijk.
0: En dat is waar ik bij dat zinnetje, een financieel product waarbij mensen in contracten handelen. Ja, ik bedoel die voetbalwereld toch ook. Ik bedoel al die spelers die voor 90, 100, 120, dat liep in de jaren 90 ook alleen maar op.
1: Ja.
0: Wegwezen met die Polymarket hier. Gaan we lekker in Amerika spelen.
1: Ja, precies. Ik bedoel, uiteindelijk...
0: Gevaarlijke mensen.
1: Ja, maar zijn er nog ongevaarlijke mensen?
0: De gemiddelde BV is een criminele organisatie, zeggen ze. Ja. Dat zeggen ze. Alleen al de naam. Besloten vernootschap en naamloos vernootschap. Ja. Dan, ik bedoel... Maar hoeveel rode lampjes moeten er in Nederland gaan branden, weet je wel? Wij hebben ook hoe zeggen ze dat? De toko moet wel draaien. De schoorsteen moet roken. Daar gaat dit ook wel een beetje om.
1: Ja. Goed, nou, dan gaan we René een plezier doen. Nou, wel oefenen nu, René, hè?

0: dat was hem. René goed geoefend heeft, dan gaat dat vast goed komen. We zetten weer een nummer van jouw lijst klaar, André. Uh-huh. Maar we gaan ook meteen even kijken, want er zijn volgens mij geen aanvragen voor paginanummers.
1: Nee, maar niks verrassend met al de slechte nieuws, joh. Ik kijk er niet van op.
0: Nee,
1: okay. Mensen willen niet depressief worden.
0: Nee, en zeker niet op maandagmorgen, begin van de week gelijk al. Maar we gaan toch even kijken, is dat er veel nog bij?
1: Ja, ik zat eens te kijken. Waar sloeg ik nou op aan? Die VS haalt bommenwerpers weg. Ja, vond ik wel een verrassing. Ja. Wat is dat? Waarom halen ze die bommenwerpers weg?
0: Nou, dus vorige week hebben ze bij een vliegbasis in Engeland 3 busjes aangetroffen vol met explosieven.
1: Nee, er zat helemaal niks in. Zat daar wel wat in?
0: Nou, of er wel of niet wat in zit.
1: Ik dacht dat er niks in zat, joh.
0: Ja, joh, er zat van alles zat erin. En de daders zelf hadden schijnbaar ook al gebeld, eentje.
1: Ja, dat was zo raar.
0: Dat zijn ook wel een beetje apart allemaal. Die heeft waarschijnlijk zoiets, wat heb ik nou gedaan? Dan blaas ik de boel op en ik zit nog zo dichtbij. Dus laat ik maar gaan bellen, want ik ben niet op tijd weg of zo. Weet ik veel wat erin is geweest.
1: Straks krijg ik die 32 maagden niet in de hemel, weet je wel.
0: 32? Tegenwoordig krijg je de 70, hè?
1: Oh, is het al hebben ze een upgrade gehad?
0: Ja, wordt afgezet tegen de benzineprijs. Dus dat worden 140 maagden tegenwoordig.
1: Gaat de goede kant op in die wereld, hè?
0: Ja.
1: Nee, maar daarom dus. Nu zijn ze als je zelfs de Verenigde Staten een beetje bang maakt, dan heb je het goed gedaan. Ja,
0: maar ze zeggen toch, Trump always chickens out.
1: Ja.
0: Ja, dat Trumpy is boy. Astro Banco is altijd een scheidluis.
1: En die midterms krijgt hij ook nog voor zijn kiezen, hè? Wanneer is dat ook alweer?
0: Dat is over een maand ongeveer.
1: Ja, dat is wel spannend, want I gotta win the midterms. Ja, win the midterms.
0: Ja, en als hij de midterms wint, dan krijgt iedereen €5.000. Maar daarna gaat hij dan Iran helemaal plat gooien.
1: Oh ja?
0: Ja. Mooie plan heeft hij beloofd. Ja. En nog een paar
1: Trump Towers bouwen, denk ik.
0: En ik denk dat hij ook gaat beloven dat hij binnen 24 uur de oorlog in Oekraïne oplost.
1: Ja.
0: Of had hij er alles beloofd?
1: Oh man, die kerel, hou op. Ja.
0: Man,
1: ik word
0: wel
1: helemaal depressief de maandagochtend.
0: Ja. Oh nee, ik lach daar alleen maar om, hoor.
1: Dat moeten we doen. Een beetje weglachen. Ja. Hey, maar zag jij nog wat ertussen staan dan?
0: Ik zit naar de studieschulders voor het eerst gedaald.
1: Oh ja.
0: Ja, ik denk dat de studies dusdanig aan het verloederen zijn dat ze ook bijna niks meer kosten. En de markt van de schoolboeken werkt niet goed, ja.
1: Ja, was ook een leuke, ja.
0: Ja, in mijn tijd was dat al. Hè. Van Dijk's schoolboeken uit Kampen, ken je dat nog?
1: Wolters Kluwer, Van Dijk's, ja.
0: Man. En daar moest je dan alles bestellen en dat moest je dan wel kaften. Tenminste, dat vonden je ouders dan weer. Ja. Want,
1: moest netjes blijven.
0: Dat moest me allemaal saai, van die vieze bruine kaft. En gaat verdarren waar vies na papier.
1: Maar was jij een beetje van de school verder dan? Was je een beetje van schoolboeken? Was je een beetje een nerd of een leerder?
0: Laten we het zo zeggen. Ik hoefde er niet veel voor te doen, maar het was ook niet... Als het wel moest, dan had ik er ook niet zo heel veel zin in om er wat voor te doen.
1: Je was slim genoeg, denk ik, of niet?
0: Het ging van een leien dakje in principe. Het was dat ik even een halfjaartje ziek was in de eerste klas van de HAVO.
1: Ja.
0: Ik moest eigenlijk naar de VWO, maar dat was 11 kilometer verder. En daar zaten geen vriendjes van mij en al mijn vriendjes gingen naar de HAVO. En dat was maar 3 kilometer fietsen in plaats van 14.
1: Ja.
0: Dus ik denk, ik ga dat briefje even vervalsen voor mijn ouders. En die waren zo, die hebben de school nog gemeld. Hoe kan dat nou toch? En jullie hadden het over VWO en dan gaat hij naar de HAVO. Nou, nee.
1: Je hebt slim aangepakt.
0: Ja, toen was het allemaal al geregeld, gelukkig. Maar goed, ik zat nog in een hele andere generatie ook. Want om maar een voorbeeld te geven. Mijn ouders die bestelden dan de boeken en schooltas. En dan zag er allemaal netjes en strak uit. Zoals dat bij mijn ouders altijd was, zeg maar.
1: Oh.
0: Maar toen was ik 3 maanden ziek. En dan in het eerste jaar. Toen was het beter om het eerste jaar gewoon even over te doen. Omdat je alle beginnen van alle cursussen, wiskunde, noem het allemaal maar op. Al die ingewikkelde toestanden. Was de keus van doe je het over of ga je extra blokken in de vakanties?
1: Oh,
0: in de vakantie niks. Dus ik heb het overgedaan. Maar toen ging ik dus van de ene generatie naar de andere.
1: Ja, dat heb je wel eens verteld, ja.
0: Na één jaar al, wou je zeggen.
1: Ja,
0: die grens zat in dat ene jaar, ja. En dat waren allemaal jongens die bloden en schuit aan de ouders.
1: Maar je was in ieder geval je vrienden kwijt, ja, of niet? Ja, dat is wel jammer.
0: En toen liep ik daar met mijn tas hartstikke in de gaten. Want ik had een nette tas. Je moest een pukkel hebben. En je moest dit hebben. En je moest check roken. En je moest... Ja, dat waren ingrijpende tijden.
1: En hadden ze dat groene kruid ook allemaal in de Achterhoek dan?
0: Ja, man. Ja? Dat was,
1: waar kwam dat vandaan? Kwam dat uit Duitsland of zo?
0: Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar het was rijkelijk. Nou, zaten wij ook op een hele linkse school, was dat. Een Nederlandse sectie. Dat waren een partij linkse rakkers, jongen. En die nodigden ook mensen, leerlingen thuis. En daar werd er gebloot en gedaan. Ik denk dat als er nu controle geweest zou, zouden ze de hele school plat branden.
1: Ja, serieus.
0: Echt, jongen. Dat had ik op moeten zitten op school, joh.
1: Fantastisch, ja.
0: Ja.
1: Vandaar dat jij zo slim bent geworden, joh.
0: Met name doordat ik overal tegenin ging. Want een heleboel dingen stonden me totaal niet aan.
1: Niemand krijgt jou eronder.
0: Ja. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar ik neem niet meer zoiets meteen aan. Ik wil het toch altijd zelf even uitvogelen hoe het
1: dat
0: zit.
1: Dat is best een gezonde instelling af en toe, ja.
0: Lijkt mij ook. Maar je weet het niet, hè. Goed, even muziekje maar weer.
1: Italiano.
0: Ma cosa vuoi? Nadia ci chiedere. Auguri per il tuo compleanno.
1: Da Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti. Ja. Goed, van de 18 plus 2 van André. Ja, ik wil toch nog even weten wat er nou mis is met die schoolboeken. Behalve natuurlijk dat wat wij allemaal al wisten.
1: Uh-huh.
0: Wat er dan nu voor nieuws is, dat je denkt van... Hé, er is een nieuw probleem met die... De markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs werkt niet goed, concludeert de autoriteit Consumentenmarkt na onderzoek. Uitgevers Tieme, Meulhof, Noordhof en Malmberg hebben overgrote deel van de markt in handen. De prijzen van hun boeken stegen de afgelopen jaren harder dan die van vergelijkbare producten. En het aanbod sluit volgens de waakhond slechts aan op de behoeften van scholen. De ACM roept de uitgevers op scholen niet langer te verplichten om een papieren en digitale versie samen af te nemen, zogenoemde koppelverkoop. Ook moeten ze duidelijker zijn over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen.
1: Ja.
0: Nou
1: ja, goed dat er een waakhond is, hè, denk ik dan.
0: Ja. En je moet in ieder geval goed kunnen lezen.
1: En een autoriteit. Als een waakhond en een autoriteit zich ermee bemoeien. Nou, dan moet het toch volgend jaar geregeld zijn in Nederland, hè? Waar gaat de jeugd? Die gaat boeken lezen waar ze stel van achterover slaan. Ja. De kennis en de...
0: En voor een appel en ei, hè?
1: Voor een appel en een ei ook nog.
0: Een appel en ei, een appelkrat. De prijzen van de boeken stegen de afgelopen jaren harder dan die van vergelijkbare producten. En dan denk ik, ik vind dat wel een omschrijving. Ik denk, ja, daar kan je echt alle kanten mee op.
1: Ja, harder dan de benzine, hè?
0: Ja, wat is een vergelijkbaar product?
1: Gelijk met veel harder dan die benzineprijs kan niet stijgen.
0: Nee, maar wat is dan een vergelijkbaar product met schoolboeken?
1: Benzine is geen vergelijkbaar product, daar zit ik helemaal fout. Maar ja, je kunt wel benzine over die boeken gooien en dan een fik erin steken.
0: Ja.
1: En ook wel een mooi vuurtje.
0: Zwarte bladzijden, dat is ook weer zo'n mooi woordspel, hè? Als je bij de boekverbranding.
1: Ja.
0: Dat waren zwarte bladzijden in de geschiedenis.
1: Dat was vroeger altijd leuk, hè?
0: Ja, dat ging dan weer zo'n mooie woordspeling.
1: Een paar heksen er bovenop op een paaltje.
0: Ja, zwarte bladzijden. Ook de slavernijverleden was ook een zwarte bladzijde in ons verleden. En dat is oké, is ook een mooie woordspeling.
1: Maar binnenkort gaan Beatrix en Willy en Maxima, die gaan even die 6 miljard teruggeven.
0: Dat vond ik wel heel erg. Er is maar 7% onder de nakomelingen van de slaven, zeg maar. Die vindt dat er een herstelbetaling moet komen.
1: Maar 7%?
0: Dat is 7%, maar de rest vond het niet nodig.
1: Lezen ze geen teletext dan, die mensen, joh?
0: Ik weet niet, ze willen schijnbaar niks verdienen. Ja, kijk, als je op die manier geeft, wonder dat ze misbruikt zijn in het verleden, hè? Dat ze alles ruilen voor kralen en weet ik veel allemaal wat. Want als ze nu weer geen geld willen, aan de andere kant is het natuurlijk flauwekul.
1: Nee, maar inderdaad. Maar ik vind het op zich goed dat die idee. Hebben jullie er vorige week nog over gehad dan? Is vorige week dat bericht van die...
0: weet je, het punt is... Ik persoonlijk vind ik het een beetje flauwekul. Nu tegenwoordig, hebben wij allemaal van mantelzorgers en vrijwilligerswerk. Ja. Het hele land draait op vrijwilligerswerk. Precies, en op mantelzorg, want zorg wordt geen geld meer ingepompt. En vrijwilligerswerk, zoek het maar uit en subsidies worden steeds minder.
1: Ja.
0: Nou, moet je dus voorstellen dat over 200 jaar een of andere maloot niks te doen heeft, zo werkeloos is als maar kan, 's morgens een joint rookt en denkt, waar ga ik vandaag eens voor ons in bedenken?
1: Ja,
0: 200 jaar geleden, toen hadden ze vrijwilligers. Dat was toch eigenlijk slavenarbeid?
1: Ja, precies.
0: Dat was toch gewoon mensen dwingen om voor de maatschappij te zorgen, zonder ze te betalen en ze gewoon uit te buiten?
1: Precies, die richting. Ja.
0: En dan krijg je dus dat, hè?
1: Ja.
0: En dan wordt over 200 jaar al het vrijwilligerswerk en alle mantelzorg moet worden. En dan moeten herbestelbetalingen voorkomen en zo. En dat, eigenlijk is het gewoon omdat ze 's morgens niks te doen hebben. Een joint roken en dan iets raars gaan bedenken. Ja. En vervolgens is dat eigenlijk dus... Maar ik heb ook nog geen inkomen, ik krijg ook geen uitkering. Ik ga een herstelbetaling bedenken.
1: Het is een beetje raar om de generatie van nu te belasten met allerlei terugbetalingen. Terwijl bij de tijd van toen zelfs de dominees er niet moeilijk over deden. Met de hand op de Bijbel.
0: Niemand deed er toen moeilijk over. En dan kan je zeggen, maar nu met de kennis van... Ja, maar dat is nu. Maar toen deed niemand er moeilijk over. Net zoals nu niemand moeilijk doet over vrijwilligerswerk en over mantelzorg. Maar over 200 jaar, ik ga nu al een brief schrijven voor mijn nakomelingen. Maak misbruik van de situatie over 200 jaar. Uitmelken die regering.
1: Man, ja, mooi. Ja, en mooi, dat, hè? Is en dat gewoon zo'n gouden tip op de maandagochtend.
0: Ja.
1: Het is toch niet te geloven?
0: Jongen.

0: Ja, en de Hazard Rising Sun, een heel oud deuntje toen alles nog heel anders was.
1: Ja,
0: nou wat mij deze week opviel, ik ben veel aan het zappen geweest. Omdat ik met draai niet kon vinden. Ik had eigenlijk geen zin om films te kijken, geen series. Dus
1: onrustig,
0: een beetje onrustig in mijn hoofd en zo. En dat ik daar een beetje zappen. En,
1: Is niet goed, hè, eigenlijk?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar ja, de hele dag in bed liggen om te slapen, om dan maar even rust in je hoofd te hebben, is ook niet alles. Hè?
1: Jawel, joh, lekker joh, dan moet je slapen.
0: Ja, maar dan krijg je op een gegeven moment weer last van je rug.
1: Ja, en, dat is wel zo.
0: Al die dingen meer. Snap en op een gegeven moment slaap je s'nachts weer niet. En,
1: maar heeft het nog wat opgeleverd, het zappen dan?
0: Nou, waar ik heel ernstig, en daar erger ik me eigenlijk al heel erg lang op. Vroeger had je vroeger had je drukke kinderen.
1: Ja.
0: En toen werd dat heel langzamerhand, dat ADHD'ers.
1: Ah, precies.
0: En toen bijna iedereen tegelijk ADHD had, toen was het nee, maar dat zijn maar ADHD'ers, maar ik ben een autist. En toen was het, toen dat allemaal ingeburgerd was en iedereen ADHD was of autist, toen kwam dyslexie in.
1: De nieuwe smaak.
0: Ja, dan moest je bij horen, dan moest je dyslectisch worden. Het kan ook met school te maken hebben, maar toen maar, nee. En deze week heb ik ongelogen waar, ik geloof al 8 of 9 programma's gezien waar ouders met kinderen zaten.
1: Bipolair?
0: Nee. Die heel trots voorstelde. Ja, dit is Flip. En Flip is en heeft ADHD. En is autistisch. En is dyslectisch.
1: Oh, ja.
0: En dat wordt dan gebracht van, dat is een superkind.
1: Ja, ja.
0: Weet je wel? En dan denk ik van,
1: en hij is jongen en hij wil eigenlijk meisje zijn. Of hij is meisje en hij wil eigenlijk jongen zijn.
0: Daar hadden ze het nog niet over. Maar dat kan ook te maken hebben dat hij dat genderdystrofie niet kan schrijven. Hè? Want als je dyslectisch bent, dan kan je dat niet meer.
1: Nee, maar dat wordt waarschijnlijk de volgende. Dus jij dus een soort polymorfische, superzieke, maar dan eigenlijk supergeniale mensen. En die zouden eigenlijk de volgende premier van Nederland moeten worden.
0: Zeg maar. Iets in die
1: geest. Of de nieuwe burgemeester
0: met
1: van Amsterdam.
0: Met zoveel trots gebracht en zoveel
1: plezier
0: ons er eens bij horen, weet je.
1: 3 plakkertjes op het voorhoofd, ja.
0: Ik snap het allemaal niet
1: Misschien
0: meer.
1: Misschien moeten ze een tatoeage dan maken, van ADHD op het voorhoofd, weet je wel.
0: Ja.
1: En dan,
0: En
1: dan hebben ze natuurlijk allemaal de officiële diagnoses ook, of niet? Want je moet wel een officiële diagnose hebben.
0: Dat wordt er nooit bij verteld.
1: Oh nee.
0: Dat hoor je nooit. Je ziet ook nooit een dokter die op een gegeven moment zegt van, ja, we hebben hem getest, maar dit is hem hoor. Ja. Kampioen.
1: Hey, je moet, ik bedoel,
0: nummer 1 in Nederland.
1: Bas, als ze geen ADHD-diploma hebben, dan hoef je er niet in te trappen. Dan ze moeten met een papiertje kunnen wapperen.
0: Ja, maar ja, dat zeiden ze vroeger ook van schoolpapiertjes. Nee, maar als je maar een diploma hebt, dan kom je overal.
1: Ja.
0: Daar kom je niet meer mee. Ook niet met een ADHD-diploma. Ook niet met een autistisch diploma. Ook niet met een dyslexie.
1: Het belangrijkste in Nederland is dat je kunt liegen en bedriegen en met je ellebogen kunt werken. En diploma maakt niet uit. Maar ik denk dat zelfvertrouwen ook wel belangrijk is. Weet je? Zonder zelfvertrouwen kom je er ook niet.
0: Nee, precies.
1: Dat is het. En dat zie ik bij jou heel. Dat zie ik bij jou. Jij hebt heel veel zelfvertrouwen volgens mij, of niet?
0: Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, want ik twijfel ook regelmatig.
1: Ik loop met de geinen. Maar iedereen twijfelt inderdaad, ja. Maar vaak denk je dat andere mensen niet twijfelen. Je denkt vaak dat andere mensen meer zelfvertrouwen hebben. En dat blijkt dan inderdaad allemaal wel mee te vallen, ja. Maar in ieder geval, ben je met me eens dan, we hoeven het niet eens te zijn, maar ben je met me eens dat liegen en bedriegen en met je elleboogjes werken, dat is toch wel een beetje het ding hier, als je het ver wil schoppen in Nederland.
0: Dat is duidelijk. En ontkennen van zaken. Alleen maar dat meedelen wat je het beste uitkomt. En eerlijkheid is ver te zoeken. En dan hoop je dat andere mensen, wel op de hoogte zijn. Omdat ze op de hoogte hadden kunnen zijn. Maar die zijn het dan ook niet. Die laten zich gewoon wat voorspiegelen en dan
1: dat gebeurt, ja. Gaan wij nog een nummertje draaien voor het nieuws?
0: Ja, we gaan zeker nog een nummertje draaien.
1: Kan
0: want we hebben weer veel te veel gekwekt.
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Man.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald, dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
3: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
2: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
4: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
2: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de rijbaan is weer vrij. Door de file op de A12 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Tovelo, samen met Hippie Sabotage en de Stay High Habits remix.
1: Ja, ik heb het idee dat ze de headlines van de NOS gelezen hebben.
0: Ja. En waar ze even wel de oplossing, hè? Stay high all the time, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat konden ze in de Achterhoek dus ook. Ja, ik sta er toch van te kijken. Maar ja, het is lekker groen in de Achterhoek. Dus ja, waarom ook niet het groene kruid af en toe?
1: Maar dat was jaren 70, hè?
0: Ja, de goede oude tijd.
1: Ik moet even bij vertellen, want zo groen is in de Achterhoek allemaal niet meer.
0: Oh, nee.
1: Nee, er wordt ook alles volgebouwd en zo.
0: Serieus. En dan, wat vind je van dat jaarlijkse festival wat ze daar hebben? Hoor? Het is ook weer Zwarte Cross.
1: Cross.
0: Dat kan toch ook niet, hè? Al die caravans kapot rijden en zo. Al die stuntmannen die driedubbel met dwarslazies weer naar huis gaan als ze daar geweest zijn.
1: Ja, ik moet zeggen, dat vind ik wel lachen. Want dan kondigen ze het aan en dan zeggen ze van, nou ja, nee, het is getest. En dan denk ik, hoe dan? Ja. En elke dag sneuvelde de weer. Oh, sorry.
0: Daar gaat hij.
1: Het schiet ze weer helemaal in verkeerd.
0: We hebben weer te veel krentenbollen ze deed.
1: Ja, denk het.
0: Maar in ieder geval, Zwarte Cross kan jou wel bekoren op zich, algemeen.
1: Nee, ik heb er helemaal niks mee.
0: Nee, ik vind het te massaal. Maar ik heb wel inderdaad mensen overuit, van heinde en ver, ze komen zelfs uit Antarctica, komen ze om daarheen te gaan. Hè? Het is een van de grootste festivals van Nederland. Ja. Maar het is mij te massaal. En die Tante Ricky is inmiddels wel weg, geloof ik. Hè? Die is 20 jaar ook mee gestopt. Maar die jongens, nee, het is voor mij te veel heisa. En ik vind het ook niet meer. Ik vind het zo groot dat het niet meer past bij de Achterhoek. Weet je, Achterhoek Veluwe Twente, moet een beetje rustig zijn. Geen e-choppers. Kalm, rustig.
1: Je moet niet raar gaan lopen doen.
0: Reeën, wilde zwijnen, dat moet je daar zien. En niet, geen rariteiten.
1: Nou ja, als muzikant had ik daar graag op het podium gestaan met de Zwarte Cross. Want dat is natuurlijk wel weer een dingetje. Maar gewoon om daar de hele dag te verblijven. Ik weet wel hoe dat gaat. Dan zuip je weer een stuk in de latte. En dan ben je weer toteloos. En dan heb je de dag erop hoofdpijn. En ach joh, zoveel ongemak en zo. Nee, laat maar.
0: Kan allemaal niet.
1: Nee.
0: Oktoberfest is er niks bij, hè?
1: Daar zijn ik ook eigenlijk minder actief. Je zit aan een lange tafel.
0: Ja.
1: En maar gewoon volgooien. Daar was ik wel goed in vroeger. Volgooien, maar
0: inmiddels niet meer.
1: Nee.
0: Je hebt je lesje geleerd.
1: Ik kan er helemaal niet meer tegen. Ik drink al heel lang geen alcohol meer. Vroeger dan kon je, dan zei je, vandaag even niet drinken. Om 12 uur was je daar alweer vergeten. Maar tegenwoordig denk ik van, wat heb ik nou gedaan? En dat denk ik na 4 dagen nog.
0: Studiebiertje, podiumbiertje, dat weet ik nog wel. Want inderdaad, maar die Enschede tijd, even een studiebiertje.
1: Ik zat in 2012 in Mexico.
0: Oh ja.
1: En daar heb ik mijn laatste pina colada avond gehad. En sinds die tijd heb ik geen druppel alcohol meer gehad.
0: Oh, dus
1: 14 jaar niet. En daarvoor was het ook een hele poos niet. Maar als je dan in de Caribbean bent, dan...
0: Ja, dat is anders. Dat smaakt ook anders. Ze hebben daar in Curaçao ook Amstel Bright en zo. Maar wij gaan even naar de middernacht.
1: We gaan naar de middernacht.

0: Ja.
1: Miley Smiley.
0: Ja, en... ja, dan komt er een stuk...
1: Zie jij het voor het eerst? Is het vers van de pers voor jou
0: ook? Nee, dit is voor mij niet vers van de pers. Dat is zeg maar...
1: Je hebt het er pas al een keer samengevat, een beetje, zo.
0: Ja, het is een hoop gedoe. Er komt een nieuwe streekomroep aan. En tenminste, dat willen ze landelijk. De Tweede Kamer heeft besloten dat die nieuwe mediawetten moet komen. En er worden andere eisen verwacht. Dat betekent dat een heleboel omroepen moeten gaan samenwerken. Nou, fuseren eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat betekent dat van de 5 omroepen die fuseren, 80% verdwijnt. Dat betekent ook dat de commissariaat van de media had gezegd van ja, maar luister, als de wet doorgaat, dan gaat die in op 1/28 en dat is de planning. Nou, dan krijgt Veluwe Wem gewoon een verlenging tot 1 januari 28. En wie weet wordt Veluwe Wem daarna onderdeel van een nieuwe streekomroep.
1: Ja.
0: Maar nou weten ze niet zeker dat die omroepwet doorkomt.
1: Nee, precies.
0: En wanneer precies? Dus nou is er een nieuwe vraag gesteld van wie willen jullie als omroep hebben voor de komende periode tot aan de nieuwe mediawet. Nou, er zijn plotseling 2 partijen. De VRMG, die moeten nog beginnen, die hebben zelf geen ervaring. Maar dat bestaat onder andere uit Omroep Nijkerk, Omroep Nunspeet en dan Oldebroek en... Elburg. En wij zouden daaraan bij moeten horen.
1: Ja.
0: Wetend dat je dus 80% gaat inleveren van je programmering, 80% van je vrijwilligers en mogelijk ook de locatie, want er moet bezuinigd worden. Er komt minder geld binnen dan er nu bij de afzonderlijke omroepen binnenkomt.
1: Ja.
0: En dat betekent dat wij gezegd hebben, nou, dat vinden we nogal wat. Want dat betekent dat, dat er een heleboel verloren gaat. Maar wat heel belangrijk is, is dat luisteraars eigenlijk niet zitten wachten op zo'n grote omroep. Want wat gebeurt er allemaal in Oldebroek? Ja, maar luister, ja. We vinden het wel belangrijk, dat vinden we eigenlijk goed. Dus wij hebben een aantal vragen gesteld, onze zorgen geuit en gezegd van nou... Feitelijk vinden we dat we een belangrijke stem moeten hebben in het geheel. Omdat wij voor 3 gemeenten werken en alle anderen zijn kleiner. Nou goed, hoe dan ook. De commissariaat van de media heeft de gemeente Harderwijk, Ermelo en Putten gevraagd. Van wat vinden jullie? Nou, Putten en Ermelo hebben vorige week besloten dat zij met Veluwe Wem verder willen.
1: Ja.
0: En er was een commissievergadering afgelopen donderdag in Harderwijk. En dat zag er minder makkelijk uit.
1: Ja.
0: En dat betekent dat er aanstaande donderdagavond in de raadsvergadering een beslissing valt.
1: In Harderwijk dan?
0: In Harderwijk, ja, precies, waar zij voor kiezen.
1: Een spannend weekje nog voor de VLUFM dan.
0: Ja, en kijk, het punt is, omdat de VRMG de nieuwe streekomroep is... Zeg maar, waar dan al die andere omroepen onder vallen,
1: ja.
0: Hebben zij 4 punten voorsprong. Omdat zij zeggen, wij willen graag de nieuwe streekomroep worden.
1: Ja.
0: Wij hebben gezegd, onder welke omstandigheden zouden wij mee kunnen doen? Daar hebben wij een paar zorgen bij, we hebben daar vragen bij. Dus we zeggen niet zomaar dat we ons... Wat betekent gewoon dat je besluit in ieder geval dat je in 1 keer terminaal bent. Je gaat hoe dan ook verdwijnen, maar op welke manier, dat weet je nog niet.
1: Ja.
0: Nou, dan is het wel handig om zelf te bepalen wanneer je de stekker eruit trekt. Maar we hebben nog niet nee gezegd, maar ook geen ja.
1: Nee, duidelijk.
0: En dus hebben wij minder punten.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dus hebben de commissies gezegd, ja, maar wij vinden het belangrijk, jullie doen het al 28 jaar, RMG moet nog beginnen.
1: Ja.
0: Die hebben geen ervaring, de banden lopen, de connecties lopen, alles is ingesteld. Wij willen continuïteit, ook voor de vrijwilligers en zo. Nou, daar wordt dus helemaal over gesteggeld in Harderwijk. Wat dat betekent mag Joost weten, want... Uiteindelijk beslist het commissariaat voor de media, maar het komt er eigenlijk op neer. De vergunning van ons, die was in september afgelopen. Je krijgt elke keer een vergunning voor 5 jaar.
1: Ja, dat zei je. Ja.
0: Wij hebben een verlenging gekregen tot 1 januari 28. Maar omdat 1 januari 28 niet haalbaar leek, vonden ze de periode te lang, moest er een nieuwe vergunning komen. En daar kwam dus de vijandige reactie van VRMG op. Van, nou, dan willen wij die hebben. En... die gaat dus tot aan de nieuwe omroepwet, de nieuwe mediawet. En ja.
1: Spannend hoor, ja, spannende jaren dan nog even.
0: Nou, en, ja, nou ja, jaren. Nou komt het. Op het moment dat in Harderwijk bijvoorbeeld gezegd wordt, wij doen niet mee.
1: Ja.
0: En stel dat de commissariaat van de media zegt, ja, ja, wat moeten we hier nou mee? En stel, zij kiezen ervoor, dan kunnen wij plotseling, is onze vergunning weg.
1: Zo.
0: En dan houdt het van de een op de andere dag op.
1: Zo erg, ja.
0: En dat betekent dus dat wij de afspraken niet meer na kunnen komen. Dat we waarschijnlijk de financiën niet meer na kunnen komen. Ja. Enzovoort, enzovoort. Dus
1: PTSS, trauma, ja, spannend hoor. Ja.
0: Ja.
1: Beetje traumatisch klinkt dat.
0: Ik moet zeggen, het is niet niks wat er gebeurt.
1: Het speelt wel door je koppie, ja, zeker door jouw koppie. Maar voor alle 70 man dus hier is het even,
0: ja, voor iedereen. Ja, iedereen kan natuurlijk zeggen, ik word vrijwilliger bij een andere omroep. Wat erbij gezegd moet worden, de verandering van de mediawet is helemaal gericht op journalistieke inhoud.
1: Oh ja.
0: Programma's die alleen nog maar over muziek is en het volgende plaatje is dit en het volgende plaatje is dat. Daar zit niemand op te wachten. Maar al zou je er wel op zitten te wachten, dan heb je dus van 5 omroepen, allemaal mensen die een bluesprogramma maken en allemaal mensen die een huppeldepup programma maken, daar zullen er dan 4 van moeten verdwijnen. En mocht jij de gelukkige zijn, mag jij vanuit Putten helemaal naar Oldenbroek,
1: ja,
0: daar een programma gaan opnemen of andersom.
1: Wat is het al duidelijk dat in Oldenbroek die zender komt dan?
0: Nee, dat is het punt.
1: Dat is
0: het
1: nog niet.
0: Wij vinden eigenlijk, Veluwe WM is actief voor 3 gemeenten, dus is eigenlijk de grootste. We liggen centraal en we hebben 2 studio's.
1: Nou.
0: Dus we hebben gezegd, nou kijk, als je een garantie kan geven dat wij het centrale punt worden.
1: Ja, dan is het weer een ander verhaal, zeg maar.
0: Dan wordt het een ander verhaal. Ja. Maar daar wil men niet aan. Natuurlijk niet. Al die omroepen in Oldenbroek en Elburg, ja, die hebben zoiets. Ja, dan moeten wij helemaal naar Ermelo.
1: Maar is nu is Putten de grootste studio, voor wat jij weet?
0: Weet ik niet. Ik ben er nooit. Ik weet dat wij de 2 hebben en dat we centraal liggen. Maar goed, dat zijn de zaken. Dus er gaan een heleboel veranderen. Het punt is, we hebben er met de NLPO ook over gehad. En die geven ons op alle punten gelijk. En zeggen, ja, je hebt wel gelijk. Maar het gaat toch gebeuren. Dus ja, die willen er niks aan veranderen.
1: Het is behoorlijk confronterend om het hier inderdaad zwart op wit te zien in harderwijknieuws.nl.
0: Ja.
1: Maar ja, het zat eraan te komen, we wisten het. En het is dus, voor mij als medewerker en luisteraar en zo, is het ook nog niet helemaal duidelijk. Ik heb het idee dat er dus inderdaad nog wat kogels door de kerk moeten vliegen.
0: Ja.
1: Voordat het echt duidelijk is voor jou, voor iedereen. Het hangt nu nog een beetje in de lucht.
0: Donderdagavond dan
1: zijn we een stap verder.
0: Uiteindelijk beslist het commissariaat voor de media.
1: Oh ja.
0: En dat doen ze, maar dat doen ze nog dit jaar. Dus feitelijk zou het maar zo kunnen zijn dat 2027 VeloFM niet meer on-air is.
1: Dat, hartstikke leuk. Daar hebben we wat om naar uit te kijken.
0: Nou, precies. Ja.

0: Zo, nou. Dan hebben we dat. hebben we dat onderwerp maar even gehad. Het zit al een jaar in mijn hoofd. En achter de schermen ongelooflijk druk mee geweest en alles. En er wordt ja, hier en daar ook verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Maar goed, je doet er niks aan. We hadden het er vanmorgen al over. Als mensen zeggen, joh, wist ik niet. Ja, dan ben je uitgeluld. Ja.
1: De toekomst is een nevelige hult, maar die zal snel helder worden. Jij verwacht wel voor het einde van het jaar complete duidelijkheid voor jezelf?
0: Het zijn een aantal stappen. Uiteindelijk beslist het commissariaat voor media. En die hebben onze aanvraag in eerste instantie goedgekeurd. Maar toen kwam er nog een tweede partij bij. En die is ook goedgekeurd. Dus ja, we mochten allebei meedingen. Alleen het punt is, wij zijn door het commissariaat van de media in 2025 al op de hoogte gebracht dat onze vergunning verlengd zou worden tot 1 januari 2028. En dat hebben ze zwaar op wit.
1: Oh, dat is mooi. Ja.
0: En het punt is, daar maak je de afspraken mee met je huur, met je pand, met je inkopen, met je partijen. Contacten met partijen die te gast kunnen zijn, die bijdragers leveren aan de programmering, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En nu in één keer wordt dat... Ja,
1: krijg
0: allemaal
1: je,
0: vaag, onduidelijk. En,
1: links en rechts krijg je klappen om de oren. En, ja. Maar ook wat jij zegt, dat het uiteindelijk nog op de Tweede en Eerste Kamer kan sneuvelen.
0: Ja.
1: Dat die hele wet er nog niet eens doorheen is.
0: De Tweede Kamer wel, maar de Eerste Kamer nog niet.
1: Nee. Oh, de Tweede Kamer is de... Is de
0: Tweede Kamer was er wel mee eens, maar ja, dat is een minderheidskabinet.
1: Het hangt van schimmigheid aan elkaar.
0: Ja.
1: En ik stel voor dat wij maar gewoon lekker nog eventjes een paar uurtjes plaatjes gaan draaien.
0: Ja,
1: precies. Ons gaan focussen. Als wij geen controle hebben en niets meer kunnen doen dan we nu kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar afwachten en afhankelijk zijn van andere partijen. Ik merk dat het jou inderdaad niet lekker zit. Nee.
0: Nee, maar met name omdat je al een jaar geleden openheid van zaken hebt gegeven. En iedereen, alle partijen op de hoogte hebt gebracht. Met alle partijen hebt gesproken. En ze doen net alsof wij niet... mee willen werken. Oh, ze doen net alsof wij geen tekst en uitleg hebben gegeven. Alle raadsleden in Ermelo, Putten, Harderwijk, alle colleges, iedereen heeft van ons...
1: Je kunt dat ook, jij kunt kan dat toch allemaal, via ik kan aantonen? Allemaal,
0: ja, precies. Ja, alleen punt is, ze hebben verkiezingen tussen gezeten.
1: Ja.
0: Want ik heb dat vorig jaar december al gestuurd. In maart hebben we de verkiezingen gehad. Hebben we het hier ook duidelijk nog over gehad.
1: En
0: iedereen stond aan onze kant. En dan heb je toch een beetje het idee van, komt wel goed.
1: Nou, we hebben nu wel wat nieuwe poppetjes, nieuwe wethouders en zo. Dat bedoel je.
0: En Ermelo en Putten, die hebben gewoon rare hamerstukken. Ja. 100% voor.
1: Nou, kom op Harderwijk.
0: Ja.
1: Let's go. Tekenen voor Veluwe FM. Wat is dat?
0: Ja, heel simpel. Gewoon ja zeggen. Goed, dat dus. We gaan naar een plaatje nog maar.
2: Ja.

0: Zo, dat was hem, Anouk met Nobody's Wife. Wij gaan weer even de regio in.
1: Ja, er is nog genoeg staan. Ja,
0: ja man. Een bewoner blust brand van een bijgebouw aan de tolweg zelf voordat de brandweer arriveert. Dat is afgelopen zaterdag was dat een melding aan het bijgebouw aan de tolweg in Putten. Toen de brandweerlied aankwam, had de bewoner het vuur zelf al weten te blussen. Kijk, dat zijn de berichten. En daar hebben we ook een schijnbaar een miljonair in Putten. Die heeft iets van de staatsloterij show gewonnen.
1: In Putten, serieus? Hè?
0: Ja, maar dat is maar afwachten weer. En hoe dan ook, er is een luisterplek op het Schootmanshof. Dat is een kerkhof hier in Putten. En die krijgen dan dankzij de Lions een eigen dak. Ja, de luisterplek heeft sinds zaterdag 3 oktober een eigen luisterwagen. Mede dankzij de inzet van de Lions is er nu een fijne, laagdrempelijke plek waar bezoekers kunnen aanschuiven voor koffie, een praatje en een luisterend oor. Dat is eerder op een bankje, zeg maar. En nu kan dat dus in een, van een buitenplek naar een eigen wagen. Nou, dankzij de Lions Club, gefeliciteerd ermee en bedankt en noem het allemaal maar op. En dan bewegen is leven staat centraal bij Alzheimer Trefpunt Putten. Bewegen is goed voor het lichaam, maar ook voor het brein. Voor mensen met dementie kan voldoende beweging bijdragen aan het vertragen van geestelijke achteruitgang. Daarnaast kan bewegen zorgen voor ontspanning, plezier en minder stress. En daarom staat de komende bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt op Putten op dinsdag 13 oktober in het teken van bewegen. Alzheimer Trefpunt in Putten. Voor meer informatie moet ik even kijken, waar kan je dan naartoe? Het is in de Aken aan Fontanusplein 2. De inloop is vanaf 7 uur en de avond begint om 7:30. Nou, dat
1: allemaal
0: waren...
1: Allemaal naar het Fontanusplein, lekker bewegen.
0: Precies, en zoals dat. En dan gaan we naar, even kijken, wat heb ik klaargezet. Dancing with Tears.
1: Een beetje hoe wij er nu bij zitten in de studio. Hè?
0: Ja.

0: Nou, we gaan niet al te lang lopen snotteren hier in de studio.
1: Precies. Het is zoals het is.
0: Met vereende krachten gaan we door.
1: Ja.
0: We geven niet op.
1: We gaan eens even kijken wat we nog meer te melden hebben. Christelijk Mannenensemble Tehillim viert 12,5-jarig jubileum met een concert in Putten. De gastsolist is toneelster Florian Poepjes. En het koor bestaat 12,5 jaar en daarvan geeft het ensemble op vrijdag 16 oktober een jubileumconcert in de gereformeerde kerk in Putten. En verschillende muzici werken er aan mee, waaronder Florian Poepjes. Het begint om 7:30, de deuren van de gereformeerde kerk gaan om 7:00 open. Voor de mensen die die kant op willen, dan gaan we naar Harderwijk. Michael Anthony Austin presenteert Closer bij Centrum De Zin. En dat doet hij op 9 oktober, aanstaande vrijdag 9 oktober, een akoestisch optreden bij Centrum De Zin in Harderwijk. De singer-songwriter brengt die avond zijn nieuwe single Closer voor het eerst live ten gehore. Zo kondigt hij zelf aan op Instagram. Het concert begint om 8:15 en combineert muziek met verhalen achter de liedjes. Nou, eens even kijken hoe laat gaat het feestje. Vrijdagavond van 8:15 tot 10:30. En de entree is €17,50. Reserveren kan via evenementenpagina van Centrum De Zin. Dus je moet wel even naar Centrum De Zin, naar de pagina en daar even kijken. En dan gaan we door naar Landsteden. Zoek vanaf 2027 ruimte voor 160 ISK-leerlingen in Harderwijk. Weet je wat ISK is?
0: Zeg maar heel weinig.
1: Internationale schakelklas zie ik net staan. En daar hebben ze 160 leerlingen voor en hebben ze ruimte voor nodig. Vanaf juli 2028 ontstaat daarnaast behoefte aan ruimte van nog eens circa 100 leerlingen. Dus nieuwe huisvestingsvraag van de internationale schakelklas Harderwijk.
0: Beetje Oekraïense kinderen en dat soort, die richting denk ik, of niet?
1: Dat vermoeden heb ik wel.
0: Ah, kinderen leren snel, hè? Die hebben zo Nederlands. Een paar weekjes spreken ze Nederlands.
1: Ja, kinderen zijn wat dat betreft makkelijk in de
0: sponsen.
1: Ja. En dan de parkeerregulering uitgebreid in de Zeebuurt en Friese Gracht vanaf 1 januari in Harderwijk. In Harderwijk dus. Als je precies wil weten wat het inhoudt, even naar harderwijk.nieuws.nl. Daar staat het hele verhaal. Maar het is in ieder geval een regulering. Want dat was schijnbaar niet helemaal vlekkeloos verlopen allemaal. hebben wij alweer een nummer van jouw lijst?
0: Ja,
1: Automatic.
0: Automatisch door naar de Pointer Sisters.

0: Zo, dat was echt. Ik hoor wel heel veel mannenstemmen voor de Pointer Sisters, moet ik zeggen.
1: Een beetje. Het is raar hoor, maar.
0: Apart, hè?
1: Het is wel fijn dat het bij hen allemaal automatisch gaat. Ja. Was dat bij Veluwe FM maar zo, hè? Dat,
0: ja. We gaan naar het nieuws toe van 10 uur alweer.
2: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her?

0: done, done.
1: Scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de rijbaan is weer vrij. Door de file op de A12 loopt het verkeer ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn. Tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: dus het vier uur mee binnenwandelen.
1: Het vier uur alweer. Boris Brechtja, de Belze Fraternity. Ja, ik hoop dat de luisteraars genoten hebben van de belletjes en de minimal techno.
0: Waar komt Boris Brechtja vandaan?
1: Ja, we hebben hem geloof ik van de zomer ook al een keer gedraaid. Iets in deze geest, het nummer Vienna. Ja. En deze man is een Duitse DJ die destijds in 1987 bij een vliegtuigongeluk in... vliegtuigshow in Duitsland gewond is geraakt. Dat is een 9-jarig jochie of zo. En ja, daar heeft hij brandwonden opgelopen. En vandaar dat hij zo'n Venetiaanse masker draagt. Hij ziet er nog wel redelijk appetijtelijk uit hoor. Maar dat heeft daar een beetje mee te maken. Ja. En dat zie je ook als je hem googelt. Zie je dat snel genoeg. Ja. Maar hij maakt dit soort muziek en je ziet wat er niet uit een ongeluk bij een vliegtuigshow kan voortkomen. Hè?
0: Ja, dus, ik weet in ieder geval wel wat er voort kan komen uit de opening van 4 uur. Is dat we daarna, als het nummer bijna een kwartier duurt, dat we daarna gaan bellen met Ronnie Mans.
1: Oh ja, die is aan de beurt. Ja.
0: Ja.
2: Goedemorgen, VVM'ers, spreek met Ronnie.
0: Ja, daar zijn we hebben.
2: Ja, goedemorgen.
0: En lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Jip jip.
1: Hoera.
0: Jip jip.
1: Jippie.
0: Jip jip.
1: Wee.
2: Nou. Dank jullie wel, wat geweldig.
0: Ja, ja, wat geweldig. En,
1: hoe weet je dat, Bas, dat Ronnie jarig is?
0: Ik weet alles.
2: Man. Jij weet alles. Dat is echt journalisten, hè?
0: Goed geheugen. Dus, gefeliciteerd. Maar mogen wij weten hoe oud je bent geworden of zeg je nee? Dat, ik hoor het dan.
1: Nee, ja, 23. 23.
2: 23, ja, laten we het daarop houden. 23, ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Dat zou mooi zijn, hè?
2: Ja, ja, okay. Graag.
0: Nou, dan houden we het daarop.
1: Mooi man, gefeliciteerd. Ja. En Bas weet dat. Hij overvalt mij ermee. Hij heeft helemaal niks gezegd vandaag.
2: Oh, niet?
1: Maar ik begreep wel dat de mokkataart opgestuurd gaat worden uit...
2: Ik stuur de taart nu op, ja?
0: Oké,
1: bedankt,
0: mooi.
1: Ronnie.
0: Dankjewel alvast.
1: Wat komt nog meer deze kant op?
2: En wat komt nog meer jullie kant op? Morgenavond hebben we weer het filmhuis. Het filmhuis Ermelo in het Huis van Ermelo in de dialoog. Met de film Amsterdam, net nummer 2. Na 37 jaar kleuren de grachten van Amsterdam opnieuw bloedrood. Tara Lee is een jonge, ambitieuze regisseur van de Amsterdamse politie. Die wordt geconfronteerd met een aantal gruwelijke incidenten rond de grachten. De film wordt afgespeeld dus in de theaterzaal. Begint om 8 uur. De kaarten kosten €10 per stuk. En reserveren is verplicht. Dat kan via de website van filmhuisermelo.nl. Dan hebben we woensdag. Hebben we in datzelfde theaterzaal van het Huis van Ermelo. Hebben we de lezing De Veluwe gereformeerd. De Veluwe staat bekend om de strenggelovigheid van haar orthodox protestanten. En Jos de Weert, die is religiehistoricus. En die gaat een lezing houden over de Veluwe gereformeerd. Want de geschiedenis zag er heel anders uit een lange tijd geleden. Op de Veluwe vertrok zich namelijk aanvankelijk een katholieke hervormingsproces. Dat was door de beeldenstorm van 1566 en de geuzeninvallen van 1572 radicale omsloeg in tegenovergestelde richting en eindigde in een protestantse hervorming. De Weert die vertelt op enthousiaste wijze hoe dit verloop de leefwereld van de gewone Veluwenaar veranderde, soms heel ingrijpend. Als kerkinterieurs werden schoongeveegd en gebedskapelletjes en Mariabomen uit het landschap werden gerukt. En speciale aandacht gaat natuurlijk naar de plek van Ermelo in dit verhaal, waar een eigenzinnige pastoor met hier en daar wat krassen op zijn blazoen de boel zo lang mogelijk bij het oude probeerde te houden. Het begint om 19:30 en het is een vrije inloop in de theaterzaal van het Huis van Ermelo woensdagavond. En dan hebben we ook nog de expositie Droomlandschappen in Kunstgalerie Stek aan de Stationsstraat 72A. En landschappen zijn een van de heerlijkste onderwerpen in de kunst. Weinig andere onderwerpen raken mensen zo diep in hun ziel. En deze tentoonstelling toont het werk van verschillende stekdeelnemers. De natuur waar we vandaan komen is ons toevluchtsoord. Het geeft rust, het vertraagt het denken, stimuleert het geheugen en geeft een gevoel van vrede. Diverse schilderijen met dit thema en bovendien bijzondere kledingstukken van gerecycled materiaal. In Kunstgalerie Stek, en die is van dinsdag tot en met zaterdag tussen 11 en 5 geopend. Tot zover.
0: Nou, dan mag je kiezen.
2: Ja.
0: Op je verjaardag. Aqua met Turn Back Time. Of Aphrodite's Child met Spring, Summer, Winter and Fall. Of Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel.
2: Doe maar Everyday Child.
1: Aphrodite's
0: Child. Oh, Aphrodite's Child. Sorry. Hey, hele fijne verjaardag.
2: Yo! Ja, en dankjewel. Hartstikke leuk. Yo, doei.

0: Zo, inmiddels is het 3 minuten voor half 11 en dit was Aqua. En daarvoor horen we Aphrodite's Child op Ronnie's verjaardag. We gaan weer even de regio in, want webcams in Harderwijk blijven een onderwerp van discussie na de zorgen over privacy. Ja, dat is ook een ding. Wat vind jij nou eigenlijk? Hè? Kijk, aan de ene kant vinden we dat alle maloten en hooligans en misdragingen zeker gewoon vastgelegd moeten worden. Hè? En aan de andere kant hebben we het maar over privacy, die dat precies weer tegengaat. Heb jij een voorkeur?
1: Nou, in het huidige tijdsgericht met autovoelers en alle ellende ben ik wel voor een webcammetje meer. Mag er wel wat meer dan liever meer dan minder. Ja, dit is, ik offer graag enige privacy op. Als er maar geen webcam in mijn slaapkamer of mijn badkamer plaatsen, vind ik het prima, Bas.
0: Ja.
1: Maar ben jij er een beetje, heb jij zoiets zo min mogelijk?
0: Nee. Ik vind ook, als je niks te verbergen hebt, dan is het toch helemaal niet erg dat je vastgelegd wordt door een camera. Ik bedoel, nu met die camerabrillen tegenwoordig wordt het helemaal een ding. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb, ik ben bij de radio en niet bij de tv. Dus ik hoef niet zo nodig mijn radioprogramma op tv te zien.
1: Nee, precies.
0: Hier hing in het verleden hing hier een camera, maar dan voel ik me bekeken. Want ik zit hier helemaal alleen. Aan de andere kant, stel dat ik hier in mijn blote tokens een rondje wil rennen om de tafel. Ja, dan moet dat leuk kunnen, weet je wel.
1: Altijd leuk.
0: Ja, precies. Dus dat. Maar toen kwam de privacywet.
1: Ja.
0: En dan moet je dus van tevoren bij gasten zeggen, goh, niet om het een of ander, maar er loopt een camera mee. Ja. Wil je even een verklaring ondertekenen dat je niet moedig gaat doen? Dat gedoe alleen al, hebben ze iets weg met die camera. Ja. Mij kwam het ook goed uit. Ja, ik hing er eerder een petje overheen en dan was het gewoon beeldschap.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja,
1: Het is wat je zegt, het is een camera moet wel nuttig zijn. Hier in de studio hoeft het niet per se nuttig te zijn. Nee. Als wij dat niet willen, als de meerderheid van VLUFM dat niet wil, hoeven wij geen camera te hebben.
0: Nou ja, dat is verschillend. De een wil het wel, de ander wil het niet. Dus ik had zoiets, nou hang er een pet over in. Maar op het moment dat je, ik krijg nu nog wel eens bijvoorbeeld vragen van, goh, 16 jaar geleden heb ik bij VLUFM ooit een liedje gezongen en dat staat nu overal op YouTube. Willen jullie dat eraf halen? Want ik ben niet meer zo tevreden over mijn kwaliteiten destijds.
1: Serieus, ja.
0: En dan denk ik, ja, daar. Maar wat gaat er gebeuren op het moment dat mensen te gefilmd zijn en hier domme dingen gezegd hebben? Ja. Of misschien wel hele slimme dingen, maar dingen waar ze niet geliefd door raken of wat dan ook. Krijg dan ook dat je elke keer filmpjes moet verwijderen van het internet waar je niks mee. Dus dan denk ik, joh man, laten we daarmee ophouden.
1: Doen we niet aan. Allemaal administratieve rompslomp.
0: En dat is namelijk weer wat de mens is, als het maar heel egocentrisch.
1: Als je wint, heb je vrienden en als je verliest, dan...
0: Het gaat nooit om het gezamenlijke belang, het gaat altijd om het egocentrische deel. Nou, dan Harderwijk oefend op 15 oktober met een noodsteunpunt bij de brandweerkazerne. En dat is dinsdag 15 oktober met een daadwerkelijk ingericht noodsteunpunt. Donderdag 15 oktober. Ik wou zeker donderdag is dat toch, een 15. Aan de Maltese Laan, de oefening duurt van 4 tot 8. En moet duidelijk maken hoeveel inwoners informatie en hulp kunnen krijgen wanneer normale communicatiemiddelen tijdens een crisis uitvallen. Haha. Dan is er nog gevoetbald. De VVH, mannen, dat is volley wint de 5-zetter. VVOG en Houten hebben niet gescoord, dus dat is gelijkspel geweest gebleven. Ja, nou, en zo zijn er dan nog meer sportactiviteiten. Daar komen we sowieso nog wel aan, maar eerst maar weer eens even een
1: muziekje.

0: Zo, dat was Rita Franklin even met Think. En we hebben nog een hoop nieuws te gaan. Dus Willem van Eikenhorst stopt na bijna een half eeuw met de motocross. Ik weet niet of het door mij komt, maar de kinderen zijn...
1: Zijn de kinderen.
0: Ja, die zijn...
1: Aardig.
0: Aardig. Hij hangt het pak aan de wilgen en daar komt het. Hij is 80. Dus als je het hele interview met hem wil lezen, het is 80 jaar, ja, dan is het ook niet abnormaal dat je het zeg maar aan de wilgen hangt.
1: Fit maatje hoor. Ja.
0: Harderwijkcourant.nl, daar kan je het hele interview met Willem van Eikhorst lezen. Dan de gemeente Harderwijk bekijkt inmiddels de VVD en wethouder Jo van Egmond is dat. Gemeente Harderwijk bekijkt nieuwe toolbox voor vrouwenveiligheid. Vrouwen moeten zich dag en nacht veilig kunnen voelen in heel Harderwijk. Ja, ik denk overal wel, hè.
1: Precies, ja. En als je dat wil gaan borgen, dan moet je misschien een AZC eens een keer sluiten of verplaatsen, weet je wel. Dat zal echt helpen dan, hè.
0: Ja. Ja, en de vraag is dan, hoe onveilig was het dan? Zijn daar ook cijfers van bekend, wat er allemaal misging in Harderwijk?
1: Ja, dat was vroeger misschien niet beter, want ik hoorde verhalen over Arnhem uit de jaren 60, toen er nog helemaal geen AZC's waren.
0: Ja.
1: Nou ja, de Korenmarkt heette toen de Kogelmarkt, weet je wel, daar in Arnhem.
0: Oh ja, lekker.
1: En ik wist dat niet, maar het schijnt een enorme zorg geweest te zijn, gewoon met allerlei kampers en ellende. En er werd gewoon elke weekend werd er iemand neergeschoten. Maar okay. Ja, dat is dan, was natuurlijk niet sexy voor Arnhem, dus dat hebben ze de geschiedenisboeken uitgeschreven, weet je wel. En nu komt dat na 50, 60 jaar is het dan wel weer veilig om ergens een keer weer naar boven te halen. Maar ik stond ervan te kijken, want ik bedoel, alles voor mijn geboorte, dat was allemaal de middeleeuwen. Dus dat er in de jaren 60 in Arnhem al zulke ellende was in de middenstad. Maar Harderwijk, daar kan het dus ook beter, ja.
0: Ja, nou ja, dat we wensen iedereen veiligheid toe, overal natuurlijk.
1: En vooral de wethouders succes met de regeltjes maken en handhaven.
0: Ja, precies. We gaan naar een oceaan.

0: Nou, daar gaan we dan langzamerhand richting 11 uur alweer.
1: Het gaat
0: Ocean,
1: zo hard.
0: En dat was Andreas Mann. Dat is een Scandinavische koe, denk ik.
1: Oh. Nou, voor Scandinavische begrippen heeft hij nog een mooie naam.
0: Huh? Ja, Andreas. Ja, dat is op zich niks mis mee. We gaan weer even naar de regio. Op zondag 11 oktober om 2 uur in de Harderwijk bij de Apostolische Gemeenschap is er Randmeerconcert. Sani de Jong op fluit en Simon Stelling op piano. Van Vuur, Wind en Water. En stukken van Claude Debussy, Erik Satie, Catherine Hoover, Arvo Pärt en Philippe Gobert komen voorbij. En dan op zaterdag 24 is er nog weer een concert. En zo hebben ze een heleboel dingen gepland. Het handigste is denk ik even om naar de website van Randmeren Concerten te gaan. En dan komt dat helemaal goed. Je kan je ook inschrijven op de nieuwsbrief. Dan houden ze jou op de hoogte van alles wat er gebeurt. En dan oude muren, nieuwe verhalen tijdens een nieuwe editie van de Hanse Avonturen. Waarin de stad tot leven komt in het... donker. Hanse avonturen. Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Woordspeling. Het is niet avonduren, dus s'avonds laat. Het is ook niet avonturen van, oh wat hebben we spannende zaken meegemaakt. Nee, avonturen.
1: Ja.
0: Dus s'avonds kijken naar het geheel. De stad komt dit leven ter donker. Mooi gevonden. Ja. En,
1: diepzinnige Harderwijkse taferelen.
0: Ja, en in de... Nou, daar kan je dus mee beginnen. Meer informatie is te vinden in de Harderwijkencourant.nl.
1: Het is ook weer donker zat, dus komt allemaal goed.
0: Ja, eens even kijken. Dan gaan wij naar... wat had ik klaargezet? Had ik al wat klaargezet?
1: Ja, je had net wat ingezet, bijna ingezet.
0: Bijna ingezet, hè? Ja, dat was het. Nou, dan gaan we hem even helemaal inzetten.
1: Kan in de vloek en de zucht.
0: Ja, joh.
1: Quincy Jones.
0: Ja, hij is vorig jaar of was het dit jaar nog overleden?
1: Hij is pas overleden, vorig jaar, twee jaar geleden.
0: Ja.
1: Maar dit is een oudje, 1962.
0: Nou...

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het in godsnaam anders dan? Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer: zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, hij stond weer een keer op mijn lijst, Bas.
1: Ja, wie was het toch alweer?
0: SOS Band.
1: Die SOS Band, ja, ik ken ze eigenlijk helemaal niet, de SOS Band. Maar het nummer ken ik dan wel, dus ja, dat scheelt dan.
0: Hij is al een keer of twee langsgekomen, denk ik, 2-3 keer de afgelopen half jaar. Ik vind het een heel mooi nummer uit de jaren 80, geloof ik, en dat is ook wel te horen.
1: Ja.
0: Maar wij gaan weer even naar het regio nieuws.
1: Ja, we gaan, het is 8 minuten over 11. We gaan alle zaken afronden. En er gebeurt nog een heleboel. Eens even kijken. Chill muziek doet me af en toe denken aan Dance Department. Lekker man.
0: Dat was alweer een uur geleden. Dat ging waarschijnlijk over de Boris de Brechtja. Nee, ik weet niet.
1: Ja, precies, dat zou maar zo kunnen, want het was net voordat we Ronjemans belden. Dus,
0: Hey, bedankt Gerbert. Inderdaad, Boris Brechtja, dat jou bekoort. Dat komt misschien ook wel vaker langs. Want hij heeft een hoop muziek, meneer Boris.
1: Ja, daarom dat gaan we meemaken. En dan heeft Koos die...
0: Heeft het over de zangeres van Borrowed Love, volgens mij, of niet? Ja, denk
1: ik
0: het wel.
1: Ik dacht even dat DJ Hans weer in de house was.
0: Dat ging ook over Boris Brechtja. DJ Hans, wat had hij een programma hier of niet? Wat bedoelt hij, DJ Hans?
1: Hans was een DJ hier uit de regio en die had altijd een vaste de dance van DJ Hans.
0: Leuk, op vrijdag of zo?
1: Ik weet niet meer, op een dag kan ook elke dag zijn geweest. Ja. Gewoon één nummer van DJ Hans. En die heeft toen een nummer gemaakt ook voor een DJ-versie van De Wereld Wordt Wakker, openingstune.
0: Grappig, ja.
1: En daar heeft hij er 2 van gemaakt, dus dat is wel grappig.
0: En waar kwam die vandaan? Ermelo, Putten, Harderwijk, waar kwam Hans vandaan?
1: Ik zou het niet meer weten, nee. Ik heb zoveel medewerkers.
0: Koos weet dat mensen, nog wel. Maar in ieder geval leuk, want ik begrijp dat Koos ook wel iemand als Boris Brechtja wel kan waarderen. Een beetje house in de pauze, dat...
1: Is de zangeres na de eeuwige jachtveld?
0: Ja, dat is de zangeres van Borrowed Love. Weet ik ook niet.
1: Van de SOS-band.
0: Ja, ik denk het wel hoor. Ja, want de SOS-band, daar zat wel een zangeresje bij. Ja.
1: Dus die is naar de eeuwige jachtveld volgens Koos. Koos die houdt dat allemaal bij. Hè, want,
0: Hij weet meer dan wij.
1: Huh? Ja, precies. En dan hebben we John nog, die moet lachen. Ik weet niet precies waarover.
0: Daar moet hij om lachen.
1: Hè? Ja. Hoe laat is dat hij lacht?
0: 11 uur. Volgens mij...
1: 11 uur, net voor 11.
0: Ging dat helemaal mis? Hij moet misschien lachen.
1: Oh, omdat... ik wil Bas. Hij heeft dat ooit aangedragen. Een nummertje, ik wil Bas.
0: Ik wil Bas.
1: Dat zou het daarover
0: gaan. Dat is ook behoorlijk nog iets harder dan Boris uit Duitsland.
1: Ja, en dan hebben we de schilders kaartjes voor Oasis in Amsterdam is gelukt. Dus graag Oasis met Champagne Supernova.
0: Gaan we regelen.
1: Gaan we roggelen inderdaad. En dan gaan wij naar... deze staat klaar.
0: Ja, het speciale nummer. Ik was hier erg van onder de indruk. Hij is vaker gedraaid. En hij valt vandaag er een beetje tussenin. Maar draai maar lekker. Dit gaat over er niet klaar voor zijn. En het wel willen. En bladibladibla.
1: Ja, en somber werd ons onder de aandacht gebracht door...

0: Kende jij hem al?
1: Nee, hij klinkt wel heel bekend, maar ik zou niet weten waarvan.
0: Schijnt een beetje hit te worden of te zijn. Dit ontploft nu een beetje volgens mij. Maar...
1: Somber, zonder E.
0: Somber, ja, ik ken hem ook verder niet. Volgens mij een beetje Mexicaans-achtige gast. Maar kan zo weer uit België.
1: Ja, jij denkt aan Sombrero
0: waarschijnlijk. Sombrero, ja. Maar ja. Hij kan natuurlijk zo uit België komen of Duitsland.
1: Ik heb geen idee. Idee van autoschade in Harderwijk. Was een autobrand op de parkeerplaats aan de Kremenstraat in Harderwijk. En dat was zaterdagavond zwaar beschadigd geraakt. Forse schade bij een botsing tussen twee auto's op een kruising in Harderwijk. En dat is zondagavond gebeurd. Kruising van de Centuurbaan samen met een Deventerweg in Harderwijk. En de auto's, ja, die zien er wel...
0: Zet hem daar maar neer.
1: Huh? Ja, zet hem daar maar neer, midden op de kruising. Nou, hopen dat er geen persoonlijke omstandigheden zijn geweest waardoor... mensen misschien in het ziekenhuis terecht zijn gekomen.
0: Precies.
1: En dan hebben de synchroonzwemsters van ZEW hebben mooie resultaten behaald op 3 oktober. En Carice, Elim, Jasmijn en Katelijn van ZEW Ermelo hebben dat gehaald. Gefeliciteerd daarmee. FC Horst had dankzij het thuiszegen tegen Epe zijn ze nog steeds... zonder thuisverlies. Dus ze hebben na 3 wedstrijden 9 punten. Goed bezig. Bert zal er blij mee zijn. En DWS 33 heeft zichzelf ernstig tekort gedaan. In Utrecht werd er met 1-0 verloren van Hercules. En nu staan ze met 5 punten uit 8 duels gezakt. Zijn ze naar de 13e plaats.
0: Oh, dat is geen fijne plek.
1: Dat vindt Ermelo niet fijn. En EFC 58 krijgt tegen Twello niet wat het verdient. Ik weet niet wat ze verdiend zouden hebben, maar ze hebben met 1-3 verloren. Dus dat in ieder geval was niet de bedoeling.
0: Schijnbaar. Helaas, pindakaas.
1: Ja, zo gaan die dingen. Dan gaan we naar het verzoekje van de schilders uit Ermelo. Komt-ie.

0: Champagne Supernova van Oasis en een verzoek van de schilders uit Ermelo. En wij gaan als een malle verder met het regennieuws. Een legpuzzel rouwmiddag in Ermelo. Omdat dit nieuwe kansen oplevert voor de vervente puzzelaars. Ja, als je eenmaal een legpuzzel gemaakt hebt en je lijst hem niet in en hangt hem niet op. Ja, heb jij wel eens überhaupt de legpuzzel gelegd?
1: Ik ben niet zo van de bordspellen. Ik ben ook niet zo van de legpuzzels. Nee, dat is een niche die aan mij voorbij gaat.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik probeer me voor te stellen dan. Als je dat één keer gelegd hebt, zou je dan nog een keer leggen?
1: Nee, inderdaad. En als je, dat ruilen is...
0: Is misschien dan wel een heel slim idee.
1: Van ruilen komt wel huilen, hè?
0: Soms. Ja, dat dan wel. Maar ook die tranen kun je dan weer in mooie volgorde leggen. De nacht is van de sluwe vos. Ik dacht dat vrouwen tegenwoordig de nacht claimden. Maar de sluwe vos doet ook mee. House, techno en rave in Estrado. En dat is op zaterdag 7 november in Estrado. Voor meer informatie kan je uiteraard terecht op de website van Estrado. Dan een watertappunt te morgen mogelijk bekostigen vanuit een nieuw op te richten dorpsfonds. Dorp.
1: Altijd goed idee. Ja, nieuw dorpsfonds toe, maar ja.
0: Ja, maar ja, goed. Een dorpsfonds is dat dan een fonds waar wij allemaal gezamenlijk aan bijdragen? Of alleen het dorp, het bestuur van het dorp? Of,
1: ik denk dat het vooral de zaak is dat jij en ik onze portemonnee trekken en er wat instorten. Of niet? Dat zal wel.
0: Ik zal wel een paar glazen water halen. Voor in het watertappunt.
1: Kan ook. Ja,
0: ja, maar goed idee. Kijk, bewonder, luister en geniet van de landschappen om over te dromen. En dat is een expositie zo te zien bij Stek in Ermelo. Dus bij Stek in Ermelo kan je daar naartoe.
1: Ja, Ronnie had het er ook over. Als een van de Ermelo's highlights voor deze week. Ja. Maar het ziet er mooi uit hoor, die landschappen. Ja, dat is wel mijn ding.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja, is wel jouw ding, ja, landschappen.
1: Nou, wat betreft fotografie zit ik ook vaak richting de landschappen. Ik vind het niet zo leuk om mensen bijvoorbeeld een camera in het gezicht te drukken. Nee. Ik ben echt van de landschappen. Dan heb ik ultieme controle.
0: Nou, dan gaan wij voor jou nog even wat intieme controle doen van jouw lijst.
1: Ja, we hadden er nog twee staan, geloof ik, hè?
0: Ja, Off the Wall hadden we nog niet gehad,
1: nee.
0: Hè?
1: Off the Wall, nee. Daar gaan even we dus van het muurtje afvallen. Nou.

0: Zo, nogmaals, dat was mooi.
1: Nogmaals de King of Pop, maar dan nog even 12, 13, 14 jaar eerder.
0: Ja.
1: Dan dat Give In To Me nummer.
0: Ja. En dat is een jubileumconcert voor de viering van de 50 jaar bestaan van Opwekking in Ermelo. En dat is gevestigd in... Oh, ja, het staat in Ermelo, maar de Opwekking is gevestigd in Putten. En een begrip in de christelijke wereld, onder meer door haar liederen. Nou, jubileumconcert. En wanneer is dat concert? 10 oktober. En het concert is op Groevenbeek. Heel veel plezier erbij. Dan een toerustingsavond, een hemelse uitnodiging, Kerkelijk Centrum Ermelo. Daar spreekt dominee Lennart de Deugd over het thema een hemelse uitnodiging. En dat is op 8 oktober, volgende week komende donderdag.
1: Kan niemand tegen zijn. Hè?
0: We hebben nog een herfstmarkt, maar die brengt gezelligheid en muziek. Ik neem aan dat Ronnie het daar al over gehad heeft. Op zaterdag 17 oktober is er weer de herfstmarkt. In de Stationstraat, voetgangersgebied van 10 tot 5.
1: Doe maar.
0: En de eerste landelijke BBO-locatie voor Oekraïners is geopend in Ermelo. De burgemeester van Dalen was erbij. Maar ook minister Bart van der Brink.
1: Doe maar.
0: Die de eerste locatie bijzonder begeleide opvang voor Oekraïners van Nederland geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van minister Bart van der Brink. Met de opening van deze unieke voorziening wordt een belangrijke stap gezet in de opvang en begeleiding van Oekraïnse vluchtelingen die tijdelijk behoefte hebben aan een extra psychische zorg en structuur. En dat is een mooi voorbeeld, een mooi landelijk voorbeeld. Bart van der Brink zal blij zijn met Ermelo.
1: Die sowieso.
0: Ja, goed. Gaan wij naar weer het ene laatste nummer van jouw lijst.
1: Ja, die had je klaarstaan. Dat is een jaren 90 nummer.

0: Zo, ja, dat was een laatste nummer van jou. Word even stil van. Maar dat moet kunnen. Want soms even stil worden van dingen is helemaal niks mis mee.
1: Dat dacht ik.
0: Dat dacht ik ook. Goed, we hebben...
1: Laatste nummertje klaarstaan.
0: Ja, en we hebben de regio gehad. Wat wilde jij ook alweer weten dat, dat ik
1: nou,
0: zei?
1: Ja, nee,
0: dat moet ik even opzoeken.
1: Oh, ik ben hem ook even kwijt. Maar wij hebben nu een update van NOS Teletext. Daar, we hadden inderdaad iets van, dat gaan we al eens even uitzoeken. Maar hier staan wel weer nieuwe berichten bij, hè?
0: Ja. Een hek bevolkingsregister Denemarken, 125. Maar. Zo, dan zijn alle Denemarkers aan de beurt. Hoe noem je dat? Denemarkers? Denemarkezen? Denemarkeretters?
1: Bewoners van Denemarken.
0: Ja, Denen, tuurlijk.
1: Denen.
0: Jeez.
1: Blackout, Bas.
0: Wat erg,
1: Blackout. BNB, Blackout,
0: dan,
1: Bas.
0: Ja, vervroegde verkiezingen in Spanje. Dat zal toch wel te maken hebben met die huren en toestanden.
1: Ja, precies. Maar ze hebben ook weer geld te veel, hè. Mag ook wat kosten daar.
0: Ja. En dan kabinet aan school verbiedt de telefoon. Telefoon moet verboden worden op school.
1: Ja, dat werd tijd. Je kinderen worden helemaal gillende gekje, al die Instagram en...
0: maar die worden ook gillend gek als ze de telefoon niet binnen handbereik hebben, vrees ik.
1: Dat went vanzelf. Ik ben van de harde lijn, Bas. Die kinderen moeten... Het lijden kan niet vroeg genoeg beginnen. Die telefoon eruit.
0: Dus het is ook bijna religieus wat je daar zegt.
1: Ja, het gaat heel diep.
0: Leiden kan niet vroeg genoeg beginnen. Dat zijn de laatste drie headlines landelijk.
1: Ik ben even kwijt wat wij nog moesten opzoeken.
0: Het ging over een zanger of een zangeres.
1: Morgen is er weer een nieuwe dag. Misschien komt het naar boven.
0: We gaan jouw laatste nummer erin knallen.
1: Ja, here's where the story ends. Nou, wat is je idee? Sundays.

Zo, hier is de Story Ends en de Sundays, zo heet het clubje. En dat was de laatste die, van de lijst van de 18 plus 2 van André.

0: Ik zie hem al zo staan in Jeruzalem, weet je wel. Op de muur.
1: Ja.
0: Jezus had het hem niet beter na kunnen doen met deze boodschap. Hartelijk dank. Daar kunnen we allemaal de middag mee in.
1: Ja, want hoe ziet jouw middag eruit, André?
0: Ja, dit was nog even klussen afronden. Het gaat natuurlijk van de week gaat regenen. Dus ik wil nog even de laatste kwasten uit de pot halen en wat afronden. Dat is wat er vandaag en morgen sowieso een beetje op stapel staat van de speciale taken. Mm-hmm. En wat gaan jouw speciale taken zijn vandaag, morgen, deze week?
1: Speciale taken? Ik krijg net nog even, ik zag net alweer in de mail een aantal offerte aanvragen binnen.
0: Oh, kijk eens.
1: Een paar roosters voor 20 27. Dus ik ben vanmiddag nog wel even met administratieve zaken
0: die
1: bezig.
0: Richting, ja.
1: Dus.
0: Voor de rest, ja, is het staat er voor de. Oh, hè?
1: Oh.
0: Had de volgende er al in?
1: Nou ja, dat heeft te maken met de afsluiter vandaag. Ah. Maar dat leg ik je zo even

0: The Army of Lovers, Crucified. En daarmee komt er een einde aan deze maandagmorgen. De wereld wordt wakker. Het is 12 uur bijna.
1: Ja, wat ging het weer hard.
0: Ja, we hadden het vanmorgen over de dance van DJ Hans. En ja. Koos bracht ons daarmee op een idee om af te sluiten met de dance van DJ Hans.
1: We hebben er een gevonden hoor.
0: Ja hoor, dat is de wintertune, maar dan in een danceversie gemaakt door DJ Hans. En dan hebben we het over heel lang geleden. Ik weet niet eens meer hoe lang geleden. Ik weet niet of dat erbij staat.
1: Wat gebeurt daar dan?
0: Ja, dat was mijn koptelefoon. Komt
1: te dicht bij het
0: vuur. Dus wat wil je nog vertellen, André?
1: Ik heb net al een kleine inzicht gegeven in wat we gaan doen. Dan blijft er niet veel meer over dan iedereen een fantastische maandag te wensen. Geniet er nog even van de komende 2-3 dagen. Ik ga woensdag proberen nog even een dagje erbuiten te gaan. Want dat is de laatste dag. En dan vanaf donderdag winterjas aan.
0: Deze is uit 19 augustus 2021.
1: Oh, valt mee.
0: Ja, valt mee. Hè? En ik zeg ook, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel over hem aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf tegen. Jij bent de volgende week maandag weer.
1: Nou ja.
0: Ik ben er morgen vroeg om 7 uur. En toedeledokie.
1: Ciao.
0: Dan komt nu de dance van DJ Hans. Dus wintertune, maar dan in danceversie.

0: Dierenkliniek Vught. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Harderwijk onderzoekt hoe bezoekers naar het centrum komen, hoe vaak ze de binnenstad bezoeken en hoeveel ze besteden. Inwoners en bezoekers kunnen hiervoor een online vragenlijst invullen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Platform Binnenstad Management in samenwerking met adviesbureau Movaris. Daarnaast worden deze maand op verschillende locaties in de binnenstad bezoekers rechtstreeks ondervraagd over hun bezoek. De gemeente wil de uitkomsten gebruiken om samen met ondernemers keuzes te maken over de bereikbaarheid en het parkeren in de stad. Reizigers moeten van maandag 12 tot en met zondag 18 oktober rekening houden met treinuitval op delen van de trajecten tussen Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Putten. ProRail voert die week omvangrijke werkzaamheden uit aan het spoor en zet op verschillende plekken bussen in. Tijdens de werkzaamheden worden onder meer spoorstaven, dwarsliggers en ballast vernieuwd. Ook worden bevestigingsklemmen vervangen en wordt gewerkt aan de bovenleiding. Van 12 tot en met 18 oktober rijden bussen tussen Amersfoort Centraal en Apeldoorn. In het weekend van zaterdag 17 en zondag 18 oktober worden ook bussen ingezet tussen Amersfoort en Putten en tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Centrum. En tot slot, het nieuwe maatschappelijk centrum Open Haven in Zeewolde wordt volledig gasloos. Het gebouw krijgt een all-electric installatie met een warmtepomp en een ijsbuffer. Door de beschikbaarheid van een krachtstroomaansluiting en nieuwe duurzame technieken kan het systeem worden gerealiseerd. De installatie wordt onder meer gekoppeld aan de tijdelijke ijsbaan op het Kerkplein. De warmte die vrijkomt bij het maken van ijs wordt gebruikt voor de verwarming van het maatschappelijk centrum. De investering kan worden betaald uit bestaande kredieten. Daarnaast komt de gemeente mogelijk in aanmerking voor een aanvullende subsidie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt het onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Dieselroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je luistert. Nou, zoals je weet maken we al Mundo iedere week in een gezellige studio van Veluwe in Putten. We zijn al begonnen met Fito y Fittipaldis met het nummer Por la Boca Vive el Pez. Fito en Fittipaldis is een Spaanse rockband uit Bilbao. Vanaf 97 timmeren ze aan de weg in voornamelijk in Spaanstalig gebied met een mix van rock en rockabilly. Nou, wij gaan straks natuurlijk praten met onze studiogast Henk Ruiter uit Harderwijk. Hij is al aanwezig. En we gaan luisteren naar een prachtig gedicht, ook door hem

Charlotte Cardin met Tant pis pour elle. Jammer voor haar. Charlotte Cardin is een Canadese singer-songwriter en pianiste uit Montreal. Charlotte startte haar carrière als model, maar schakelde al snel over op zingen en songwriting. En dan gaan wij door naar de wijk.

0: Go South met Happy Birthday Sam. Go South is de band van de Harderwijker, dichter, zanger in het dagelijks leven, staffunctionaris Wels en Ermelo, Henk Ruiter. Nou, Henk die wil ook graag lid worden van het dichtersteam van El Mundo. Dus alle reden voor een gesprek met hem.
1: Zeker.
0: We kunnen de luisteraars een beetje leren kennen. Nou ja, je bent sowieso bekend natuurlijk in de gemeente Ermelo, hè, als staffunctionaris van welzijn. Maar daarnaast ben je ook hartstikke creatief. Niet alleen dichter, maar ook nog muzikant. Want een tijdje terug zag ik jullie nog bij Go South tijdens Struinen in de Tuinen. Of Vluren bij de Buren, ik weet niet meer precies.
1: Ik weet ook nooit welk van de twee het is. Ik haal ze altijd door
0: elkaar. Sorry hoor. Ja.
1: Het was in de tuin.
0: Het was in de tuin. Ik denk dat het zal vast de tuin in de tuinen geweest. Ik weet niet meer. Maar goed, het klonk weer hartstikke goed. Dus dat doe je prima. En daarnaast, dat vind ik ook zo bijzonder, ben je dus vorig jaar gestart met Opluchtpost. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Vond ik ook zo leuk. Met, even kijken, hoe is het weer?
1: Matanja.
0: Ja, precies. Ja, Matanja. Klopt inderdaad.
1: Klopt. Ja, ja.
0: Want hoe kwam je op dat idee eigenlijk?
1: Dat is een idee uit de stad Gent. Daar hadden ze zeg maar, dat zagen we via Instagram. Daar hebben ze dus zeg maar in de stad een aantal brievenbussen hangen. En die kun je dan, daar kun je een brief posten aan een overledene. Dus dat was heel specifiek. Ja. Maar goed, toen stuurde Matanja dat naar mij door. En toen zei ze van, goh, zou het niet leuk zijn als we zoiets in Harderwijk kunnen realiseren. Ja. Dus daar zijn we mee bezig geweest. En toen hebben we het wel wat verbreed. Hè? Zo van, nou, we hebben nu twee brievenbussen hangen in Harderwijk. En een derde komt eraan.
0: Waar hangen die brievenbussen dan?
1: In het stadhuis, tenminste bij de bibliotheek, zeg maar, boven.
0: Ja, ja.
1: En er hangt er eentje in het stadsmuseum in het café-gedeelte.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: En er komt een derde aan in het Sint-Jansdal.
0: Oh, wat leuk joh.
1: Ja, dat is een beetje een primeur.
0: Leuk.
1: Ik ben heel trots om dat te melden.
0: Ja, maar vertel eens, hoe gaat dat dan?
1: Ja, je kunt er dus er staan ook aanzichtkaarten naast de brievenbus. En daar kun je dan zeg maar, die kun je invullen of je kunt zelf een brief schrijven thuis. En je kunt dan iets delen wat je bezighoudt. Dus het kan iets moois zijn of iets verdrietigs of wat dan ook.
0: Ja.
1: En als je je adres achterlaat op de brief, dan krijg je van ons iets terug.
0: Oh, dan gaan jullie erop reageren.
1: Dan reageren wij met een brief en met een gedicht waarvan wij vinden dat het passend is bij...
0: Mooi zeg. Dus mensen kunnen echt iets van zich afschrijven, zeg maar.
1: Ja, je kunt echt letterlijk voor je afschrijven.
0: En een ouderwets schrijven, hè? Dus niet achter je keyboard gaan zitten, maar gewoon echt... Er
1: is niets digitaals bij.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik mooi. Leuk initiatief, man.
1: Ja, dank je.
0: Echt leuk.
1: Ja.
0: Hey, en waar komt jouw muzikale en poëtische talenten knobbel vandaan eigenlijk? Hadden je ouders dat ook of zo? Of,
1: nou, niet dat ik weet. Maar ik zal het eens aan mijn ouders vragen. Of ze stiekem ergens toch... nee, ik zou ze in de familie ook niet echt weten eigenlijk.
0: Nee, nee.
1: Maar goed, ik ben op een dag in aanraking gekomen met poëzie.
0: Ja.
1: Ik heb altijd wel veel muziek geluisterd gewoon. Hè, dus en op een gegeven moment zelf gaan proberen te schrijven.
0: Ja.
1: En dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. En qua muziek, op een dag een keer een gitaar gekocht. In Putten trouwens, bij die winkel die daar toen nog zat.
0: Die is er niet meer.
1: Die is er niet meer, hè?
0: Nee, klopt. Nee, inderdaad.
1: Ja. Dus toen heb ik een western gitaar gekocht, met van die stalen snaren.
0: Ja, mooi.
1: Dus de eerste week bloedende vingers. En, maar gewoon
0: precies.
1: Proberen. En,
0: heb je het jezelf aangeleerd dan, gitaar spelen?
1: Ja.
0: Of, je bent niet naar een les geweest?
1: Ik heb nooit les gehad, nee.
0: Oh, autodidact man, mooi. Ja.
1: Dat levert ook wel beperkingen op natuurlijk. Hè, want je speelt natuurlijk wat je kunt spelen of dus je moet jezelf misschien een beetje uitdagen. Maar ik gebruik gitaar ook vooral om liedjes te schrijven. Dus ik ben ook geen gitarist die
0: Dus meer, en welke andere mensen zitten er nog in Go South? Kan je ze aan de luisteraars voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, Martien op gitaar.
0: Ja.
1: Ik speel zelf ook gitaar. En Martien is dan onze leadgitarist, zeg maar. Ja. Ik ben slaggitarist. Mark op de drums.
0: Okay.
1: En Matthijs op de bas.
0: Hartstikke leuk.
1: Met z'n vieren.
0: Ja. Hey, en waar zijn jullie binnenkort weer te luisteren en te beluisteren en te zien?
1: Nou, we hebben met niks gepland staan.
0: Oh,
1: dus dat is jammer. Want dan had ik het hier even kunnen aankondigen.
0: Nou ja, jullie werken allemaal natuurlijk, neem ik aan. Dus een beetje een hobby naast het werk, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Precies. Ja.
1: Nou ja, had ik het tegen je zei, we staan op Spotify sinds een tijdje.
0: Oh,
1: dus
0: leuk man.
1: Ik verwacht dat het grote geld wel binnen gaat stromen. Maar dat wachten we nog even af.
0: Dat valt helaas tegen. Ja, precies. Hey, en onder de naam van Go South dan denk ik. Hè?
1: Go South.
0: Ja, precies.
1: Ja, zeker.
0: Ja, hartstikke goed. Ja. Hey, en wat die poëzie betreft, is natuurlijk een hele duidelijke lijn tussen poëzie en muziek. Hè? Want jij schrijft ook de teksten voor jullie nummers van Go South?
1: Ja,
0: of?
1: Klopt.
0: Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk jouw poëtische talenten ook gebruikt voor je muziek, zeg maar.
1: Dat klopt, ja.
0: Ja, toch, hè?
1: Het is wel een ander proces, merk ik altijd.
0: Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar het nummer wat we net draaiden, Happy Birthday Sam, waardoor heb je laten inspireren toen de tijd? Toen je dat schreef?
1: Dat is een beetje... dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk nooit zo goed. Bij muziek schrijven, zeg maar, dan begint het eigenlijk met de muziek. En zeg maar, als ik poëzie schrijf, dan, ja, dan gaat het uiteraard vooral om de tekst. Maar
0: dus eerst de melodielijn en dan komt de tekst, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Maar weet je nog een beetje waar je mee te maken had? Of?
1: Nee, dat durf ik niet. Het is meer een soort van beeld wat ik dan... want ik schrijf dan eerst de muziek en daar zit voor mij een soort van sfeer in.
0: Ja.
1: En vanuit die sfeer, zeg maar, krijg ik een soort van beelden en die schrijf ik dan eigenlijk op.
0: Ja.
1: En zo ontstaat eigenlijk een beetje een liedje.
0: Ja.
1: Maar het is niet dat ik zeg van het is een heel duidelijk verhaal over iets of het is op die manier nee.
0: Nee, oké.
1: Nee.
0: Goed.
1: We gaan even,
0: luisteren een stukje muziek. Komt-ie aan.

0: Nou, je hebt het onmiddellijk herkend, hè? Je hebt het ook gebruikt, dit, hè? Nou, vertel maar.
1: Ja, nou, maar dit hebben we laatst ook gespeeld bij, ja. Bij Gluren bij de Buren.
0: Precies.
1: Struin in
0: ja.
1: Tuinen.
0: Ja, ja, ja. De National.
1: De National.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Prachtig.
0: En wat vind je zo mooi aan deze band?
1: Ja, wat ik heel bijzonder vind is altijd de drum.
0: Ja.
1: De drums zijn heel uniek.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, je hoort eigenlijk gelijk dat het de National is.
0: Ja,
1: zijn stemgeluid natuurlijk ook. Ja. Dat is ook fantastisch. Ja. Ja. Heel, heel donker, hè. Maar zijn teksten, zeg maar, vind ik ook prachtig.
0: Ja.
1: Maar die zijn ook heel erg associatief, hè. Dus die, daar kun je ook van alles in vinden. Ja.
0: Dus dat is wel een voorbeeld voor jou, zeg maar.
1: Ja, ik vind het een hele bijzondere band.
0: Heb je ze wel eens live zien optreden?
1: Ik heb ze een keer live gezien, ja.
0: Oh, hier in Nederland? Of,
1: Ja, in Nederland. Ik weet niet meer welke zaal, maar ik weet nog wel dat het geluid stond zo hard dat ik dacht dat ik een gehoorbeschadiging
0: had. Ja, maar dat vind ik dus minder leuk. Hè. Ik had dat onlangs ook, hoor.
1: Ja.
0: Toen zat ik om naar een band te luisteren. Jongens, waarom moet het zo keihard? Weet je, ik zat te verlangen naar oordopjes of zo. Dat heb je normaal eigenlijk nooit. Maar.
1: Nee, maar soms dan heb je dat, ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Valt tegenwoordig wel mee, want ik merk dat het overal eigenlijk juist zachter wordt. Maar,
0: gelukkig. Ja. Nee, ik had het inderdaad ook. Ja. Want ik vind de tabarese wereldmuziek is meestal wat zachter. Weet
1: ja,
0: je? Maar die bands die zijn vaak heel hard. Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, nou ja. Dat moet blijkbaar zo. Wat kunnen we verwachten de komende periode? Van jouw band, zeg maar, in eerste plaats. Er staan nog geen optredens gepland, maar dat zou je wel willen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja. Ja, weet je, het gaat bij ons altijd een beetje af en aan. Hè. We bestaan eigenlijk al een jaar of, bijna 20 jaar, 18 jaar of zo.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: En we zijn eigenlijk gewoon een groep vrienden hè, die ze nu dan eens de instrumenten oppakken.
0: Ja, precies.
1: Weet je, we waren wel heel enthousiast toen we van de zomer weer hadden opgetreden met elkaar. Want het was gewoon verschrikkelijk leuk.
0: Ja.
1: En je merkt ook bij het publiek, ik heb heel veel leuke reacties gehad.
0: Ja,
1: dus,
0: mensen waren enthousiast. Je vond het zelf ook heel leuk, was er ook bij. Ja. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Ja, ja. Dus weet je, daar krijg je wel weer energie van, zou ik zeggen. Dus, dus ik ben weer een beetje aan het schrijven en zo, maar dat is een proces. Ja, dat gaat allemaal niet super snel. Dus dat ligt wat in de week. Maar goed, ik ben wel enthousiast om weer eens wat meer te gaan doen, zeg maar.
0: Hebben jullie ook een site of een pagina op Facebook of zoiets? Of,
1: ja, we hebben iets van een Instagram-pagina.
0: Oh, Instagram.
1: Die kun je gewoon, kun je gewoon vinden als je op GoSouth zoekt.
0: Ja. Ik ben nog een beetje oude fan, dus Facebook. Maar
1: geef niks af.
0: Oké, gelukkig. Nou, we gaan weer naar een stukje muziek luisteren. Komt ie aan.
2: Hallo, dit is Roofman en je luistert naar El Mundo.

0: Ja, Roofman, Still the Mess I Was. Singer-songwriter en programmeur Thijs van der Meulen was een tijdje geleden nog mijn gast in El Mundo. En hij is ook medeverantwoordelijk voor de programmering van muzikanten in de kantine van Camping in de Rimboe in Ermelo. Nou, jij kent hem ook, hè? Draai hem ook een beetje
1: zeker
0: voor jou.
1: Ja. Ja.
0: Heb je al eens met hem samengewerkt of op muzikaal gebied?
1: Nee, dat niet. We hebben elkaar wel regelmatig live gezien, denk ik.
0: Oké. Ja. Nou ja, je zou je kunnen laten uitnodigen door hem, hè? In Camping in de Rimboe bijvoorbeeld, om daar te spelen.
1: Dat is ook nog een idee.
0: Ja, toch?
1: Ja. Goeie, nooit aan gedacht, maar nee, dat zou ik ook,
0: waarom niet?
1: Ja. Zou ik eens kunnen vragen.
0: Ja, toch? Ja, het is een hele leuke locatie. Dus,
1: ja, zeker. Ja, prachtig.
0: Ze hebben leuke programmering ook. Ja. Mooi, man.
1: Doen ze goed daar.
0: Ja, zeker. Wij gaan door naar Engeland en Duitsland.

0: Michael Anthony Austin met Closer. Primeur in El Mundo, de nieuwste single van de Engelse singer-songwriter Michael Anthony Austin uit Newcastle. Michael is een zeer ervaren muzikant. Hij heeft tegenwoordig een dubbele nationaliteit, want hij woont in Duitsland. Vrijdagavond 9 oktober, aanstaande vrijdag dus, staat hij gepland in het centrum De Zin in Harderwijk. Nou, jij bent erbij?
1: Wie weet. Ja, ik moet even naar de agenda kijken. Maar,
0: Nou, het zou gezellig zijn, man.
1: Ja. Gaan we best doen.
0: Nee, het is altijd leuk om... er komen toch een aantal, het zei ik net al, echte muziekliefhebbers die echt geïnteresseerd zijn in de muziek en zo. En,
1: ja.
0: Ja, hij is een goede muzikant, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, voor mij ook voor het eerst hoor, dat ik hem naar Nederland haal. Wij gaan door naar Oeganda.

0: Orchestra Makassi met Moisese. De Soekoesband Orchestra Makassi uit Oeganda verhuisde in 1982 naar Nairobi in Kenia. In 1984 ging de band uit elkaar, maar hun muziek blijft. Wat vond je van deze muziek?
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Lekker,
1: hè? Ja, dit is, ja, dit is gewoon de zon.
0: Ja, precies. Lekker ontspannen. Heerlijk, ja, zeker. Dankjewel. Nou, we gaan heel wat anders doen. We gaan naar Libanon.

0: Ziad Rabbani met Bella Bella Chi. De helaas vorig jaar op 69-jarige leeftijd overleden Libanese zanger, muzikant en componist Ziad Rabbani was de zoon van de beroemde zangeres Fairuz. Hij laat prachtige muziek achter.
1: Artista de la Semana.
0: Nou, in dit programma deel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op zanger en muzikant Richard Bona uit Cameroen. Richard is afkomstig uit een muzikale familie. Zijn grootvader was een griot, West-Afrikaanse lofzanger, en zijn moeder was zangeres. Richard leerde al op 11-jarige leeftijd gitaar spelen. Hij maakte kennis met jazz. Op 22-jarige leeftijd emigreerde hij naar Duitsland om muziek te studeren in Düsseldorf. En daarna verhuisde hij naar Frankrijk, waar hij ging samenwerken met grootheden als Manu Dibango en Salif Keita. In 1996 was hij de muzikale leider van de tournee van Harry Belafonte. Hij werd zelfs hoogleraar jazz aan de New York University. Jullie gaan luisteren naar twee tracks van zijn album Tiki uit 2005. We starten met Maniaca o Brasil, gevolgd door Calçacadão de Copacabana. Heel veel luisterplezier.

0: Ja, jullie hebben geluisterd naar Richard Bona. We zijn gestart met Manjaka op Brazil, gevolgd door Cansadão de Coca Pagana. En als het goed is, heb jij je door één van die nummers laten inspireren of alle twee?
1: Eigenlijk door alle twee. Okay, ja, ja, ik heb het allebei geluisterd. Ja, het zijn natuurlijk ook wel weer verschillende nummers in die zin. Maar, ja. Nou ja, er zit wel veel in natuurlijk, ja, in deze man sowieso. Ja, ja. Heel bijzonder.
0: Nou, ik vind het heel avontuurlijk dat je dat doet. Dat je, dit is toch, ja, ander soort muziek. Hè? Je kent het waarschijnlijk wel, Richard Bona natuurlijk, denk ik, of niet?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik het, de naam kende ik. Maar om te zeggen dat ik de muziek goed ken, nee.
0: Nee, was toch wel nieuw voor jou?
1: Dus dat was nieuw, dus dat was ook weer leuk. Weet je wel.
0: Nou, leuk man. Ja.
1: Dus even wat nieuws proberen. Ja.
0: Nou ja, ik zou zeggen, de microfoon is voor jou.
1: Ja, nou, ik heb een gedicht geschreven bij Richard Bona. Ja. Het heet Thuis. En dat die titel die komt, of eigenlijk het onderwerp komt er vandaan dat deze man natuurlijk, als je zijn biografie leest, ja, hij komt ergens vandaan, maar hij is ergens naartoe geëmigreerd. Hij woont heel ergens anders. Hij zingt in zijn eigen taal, maar een hele bijzondere man. En ik, bij mij kwam de vraag van, wat is eigenlijk thuis, hè, als je in zoveel werelden leeft?
0: Top.
1: Dus, thuis. Als alles de wereld is, rijzen er een aantal vragen. Hoe is de ene wereld ook de andere? Hoe kun je ergens thuis komen, zonder er vandaan te komen? Hoeveel werelden kunnen zich onder één huid verschuilen? Ik loop onder een baslijn langs die zich heeft vermomd als lucht. Of misschien is het een waslijn in plaats van een baslijn. Witte doeken die hoog boven straten wapperen en ze verbeelden wolken. Gesmolten in een kroes van straten die samen een sfeer vormen. Woorden die samen een taal vormen. Reizigers die samen een andere wereld zijn. In de wereld die alle werelden is. En onderhuids schuilt nog die ene wereld. Thuis. Die ene wereld in de wereld die alle werelden is.
0: Yes, dat is een prachtig man. Hele mooie tekst, joh.
1: Dankjewel.
0: Heel mooi. Waar kunnen luisteraars dit nog eens even rustig nalezen?
1: Ik zal het in ieder geval op mijn Instagram zetten. Je kunt me gewoon vinden onder mijn naam. Ruiter Henk is het volgens mij.
0: Ja.
1: Moet je me even toevoegen, dat wel. Maar altijd goed.
0: Hartstikke goed. En, dan ga ik het overnemen. Ja, hartstikke goed. Fijn. Prima. Nou, dankjewel. Hele mooie tekst. Dan gaan we weer door naar Duitsland.

Trumaar met Weißt du noch? Gaat nog even door. Weißt du noch is een track van het gelijknamige album van de Hamburgse indie rockband Trumaar uit 2021. En dan gaan we het eerste uur afronden natuurlijk met lekkere reggae van Don Carlos met Time. Don Carlos is de artiestennaam van de Jamaicaanse reggaezanger en componist Irvin Spencer. Hij startte zijn muzikale carrière bij Black Uhuru. Nou, veel luisterplezier en tot zometeen.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je maar blijven luisteren. We zijn tweede uur begonnen met Juan Luis Guerra met La Bilira Rubina. De Dominicaanse zanger, gitarist en componist Juan Luis Guerra maakt een vrolijke en dansbare mix van Latin, son en Braziliaanse ritmes. 11 december staat hij gepland in zijn thuisland. Dus mocht je in de buurt zijn. Nou, wij gaan natuurlijk lekkere muziek draaien. We gaan straks praten met Marina Trisic uit Arnhem. Oh ja, en wat ook wel handig is, mocht je wat meer achtergrondinformatie willen weten, kijk eens op mijn site www.abdehaas.nl. En dan gaan wij door naar Senegal.

Blaya Sissoko en Trinix. Het nummer heet Ver Isfahan. De Senegalese kora-speler Ablaya Sissoko speelt in het nummer samen met de Constantinopel Ensemble, dat traditionele Persische muziek speelt. Een bijzondere combinatie dus. En dan gaan we door naar Arnhem.

0: Marina Trizic en Roger Giavutic met het nummer Pra Uluji. Ik hoop dat ik het goed uitspreek hoor. De van oorsprong Servische yogadocent en muzikante Marina Trizic uit Arnhem maakt samen met pianist Roger Giavutic bijzondere muziek. Alle reden voor het gesprek met haar. Dag Marina.
1: Goedendag.
0: Ja, ik hoop dat ik het een beetje goed uitspraak hoor. Want...
1: Ja, bijna goed. Dat mag niet uit.
0: Oh, gelukkig.
1: Mooi.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval heel veel welkom in El Mundo.
1: Dankjewel.
0: Mijn eerste vraag is van, hoe komt er van oorsprong Servische dame in Arnhem terecht?
1: Nou, dat was een tijdje geleden, 27 jaar geleden, ben ik hier gekomen om te studeren, ja. Ten eerste. Ja. En langzaamaan niet echt het plan om hier te blijven, maar ik heb uiteindelijk toch hier gebleven in Nederland. En dat is, nu wat ik net zei, 48 jaar geleden.
0: Nou, je, hartstikke leuk. Je bent een hele creatieve dame, hè? Want naast muzikanten ben je beeldend kunstenaar, yogadocenten, somatisch lichaamswerker. Ja. Nou ja, heel veel. En dan even over die muziek van deze pianist, Roger. Hoe ben je aan hem gekomen?
1: Nee, wij zijn een beetje hetzelfde in Utrecht samen gestudeerd. Hij was dan compositie gestudeerd in Utrecht. Ja. En ik was op de theater en later ook kunstacademie. Dus het was een beetje dezelfde tijd dat wij gekomen zijn uit... Hij vanuit Kroatië en ik vanuit Servië. Dus dezelfde... de groep mensen die daar zaten, buitenlandse studenten of zo. En dan zo heb ik tegen hem ooit lang geleden gekomen.
0: Oké. Hey, en deze track, prachtige muziek trouwens. Dat heb je samen met hem bedacht of zo? Of hoe heb je dat gecomponeerd?
1: Ik heb lied van het storm, Pesmaluje, is onderdeel van het hele... cyclus, zeg maar, dat ik heb geschreven. Songtekst en melodieën. En dat is een beetje geïnspireerd door waar ik vandaan kom. Ja. Zoek toch naar eigenlijk wat thuis is, wat thuis goed thuis voelt. En dat was dus beladen uit het oosten gekomen. En Roger heeft daar arrangementen, piano-arrangement, geïnspireerd door mijn teksten en melodieën. Heb hij piano gespeeld en daar hebben we samen een soort van dit het einde gecreëerd.
0: Ja. Hey, en nog even, want dat moet je nog even goed zeggen, de uitspraak. Hè? Hoe spreek je het nou precies uit?
1: Zijn achternaam bedoel je?
0: Nee. Ik bedoel de titel van het nummer.
1: Pesmaluje.
0: Oh, Pesmaluje. Oh, ja, dat vind ik moeilijk om het uit te spreken.
1: Ja, dat snap ik. De J misschien.
0: En dat gaat over storm, zeg je? Of,
1: Ja, dat is eigenlijk over de berg.
0: Oké.
1: Pesmaluje is een om de storm in dat is de grote berg waar ik vandaan kom. Het was een beetje een soort van waar kom ik vandaan en heel veel verhalen vanuit mijn moeder. Mijn moeder is uit Bosnië geboren.
0: Ja.
1: Gingen over die bergen waar ze is opgegroeid en zo. En voor mij was het niet zozeer Bosnië als plek, maar meer dat sfeer wat ik altijd heb kunnen in haar verhalen horen.
0: Ja, precies. Ja. Nou is Bosnië natuurlijk wel toneel geweest van een grote tragedie, zeg maar. Hè? Ja. Heb je dan iets van meegekregen of is dat niet zo het geval?
1: Dus ik ben in dat tijd hier gekomen.
0: Gelukkig,
1: om te studeren. En dus dat is ook, dus ik heb veel familie daar. Dus jawel, indirect wel. Ja, maar ik heb hier gewoon natuurlijk de hele tijd. Ja. Dus dan in dat geval niet. Maar deze lied gaat over dus de bergen als een krachtplek, zeg maar. Ja. En dat storm, de Song of the Storm, hoe mooi en hoe bijzonder dat eigenlijk is. Zo het zegt iets, zing voor mij. Het lied van de storm zingt voor mij de klanken van de wind en regen. De geur van de vertrouwde berg die ontwaakt. Ja, en de jonge spaar die net begint te groeien. En dan zo gaat het verder. De beschrijving van de storm, zeg maar.
0: Prachtig. Hey, en kan je jouw muziek ook nog een beetje gebruiken in jouw andere werk als yogadocenten bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb naast deze album heb ik ook andere muziek die iets meer richting yoga is, meditatieve muziek en zo. Ja. En daar ook doe ik vaak workshops met klanken of klankschalen en meditatieve muziek. En dat combineert met yoga. Dus dat in dat richting doe ik ook best veel.
0: Wat, ja, wat mooi is dat.
1: Muziek in verbinding met yoga.
0: Ja. Ja, want ik lees hier in jouw tekst, je verweeft elementen uit wereldmuziek, etnische en tribale tradities.
1: Ja, klopt.
0: Tot dat een unieke transformerende luisterervaring. Ja, dat is wel bijzonder, ja, inderdaad. Ja, dat is
1: wat leuk. Ja, prachtig. Dankjewel.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Als ik dan even kijk naar andere, ben je ook geïnspireerd door de andere Servische muzikanten of zo uit jouw land van oorsprong of niet?
1: Ja, er zijn veel natuurlijk.
0: Ja,
1: misschien zou ik niet direct zeggen één specifiek muzikant. Er zijn heel veel, de traditie van de volkmuziek vind ik heel mooi en heel bijzonder die daar... Niet alleen maar Servië, maar ook Bosnië en het hele Balkangebied.
0: Nou, ik laat je even een stukje muziek horen. Ik weet niet of je het herkent, hoor, maar ik ben heel benieuwd.
1: Okay.
0: Komt-ie aan. Wacht even. Blijf hangen, hoor.

0: Herken je dit?
1: Ik herken het. Ik zou niet weten wie dat zingt, maar het is ja, prachtig.
0: Het is, Goran Bregovic.
1: Oh ja, ja.
0: Gas, gas.
1: Ja, ja, dat album heb ik nog niet gehoord, maar ja, fijn, mooi.
0: Ik vind hem prachtig. Ik heb hem ook eens geïnterviewd. Het is een hele bijzondere man, ja. En ik dacht, misschien ken je hem wel of zo. Maar het is natuurlijk een hele andere muziekstijl dan die jij maakt, maar...
1: Ja, ja. Dat wel, ja.
0: Het is feestmuziek, zeg maar. Hè. Dus ik werd er wel vrolijk van, in ieder geval. Ja,
1: leuk, ja.
0: Ja. Maar goed, maar in ieder geval, is het zo dat je... Dus, dat is een van de voorbeelden dan van service muzikanten, maar andere muzikanten hebben jou ook wel een beetje geïnspireerd, zeg maar, in jouw muziekstijl.
1: Ja, wat ik ook hou van meer die echt etnische muziek, die iets meer, zeg je dat, een beetje meer oermuziek is.
0: Ja.
1: Dat heb je vaak, ja. Bijvoorbeeld in twee of drie stemmen. Die klinken vaak als een beetje die Bulgaarse meerstemmige muziek. Dat heb je ook in Servië. Dat richting heb je heel veel muziek. Ja. Dus dat is vaak vind ik vaak heel mooi en inspirerend.
0: Ja, want je hebt nou twee albums uitgebracht. Ballads of the East en dan Nature of Songs, hè, zie ik hier staan.
1: Ja,
0: ja.
1: Nature of Songs en de Earth Chants is de andere CD.
0: Oh ja, precies. Ja.
1: Dat is iets meer richting yoga, zeg maar, meditatie.
0: Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Nou, prachtig dat je dat doet, joh. Hartstikke leuk.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Goed, mooi.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en is het ook zo dat luisteraars jou binnenkort ergens kunnen horen en zien? Of ga je ook optreden? Of,
1: Ja, dat klopt. Ik was wel actief de laatste aantal jaren met verschillende muzikanten. Dus dat was Nature of Songs met andere muzikanten. Waar we samen hebben veel opgetreden. Dus nu is nog steeds, op het moment weet ik niet, het programma voor het volgende jaar. Maar er zijn wel dingen... die nog gaan komen.
0: Oh, dus er staan wel wat, dingen in de planning komen, zeg maar, voor volgend jaar.
1: Zeker.
0: Ja, mooi, hartstikke leuk, joh. Ja, ja.
1: Dus ja, dat. En wat ik nog niet, de muziek Beladen uit het Oosten is een beetje, dat was toen een aantal jaren, dat is nu gestopt. Ja, misschien komt het nog ooit terug. Dat is afhankelijk van als ik een nieuwe muzikant ooit ergens tegen ga komen die met dat soort muziek willen verder gaan.
0: Hey, en zijn er dan nog andere muzikanten waar je dan mee samenwerkt? Of behalve Roger?
1: Nature of Songs was het project. John Verstegen.
0: Ja.
1: Dat, met hem heb ik vaak opgetreden in de laatste aantal jaren. En
0: John Verstegen, die komt ook uit Arnhem?
1: Precies.
0: Ja. En dat is ook een pianist? Of,
1: Nee, hij is gitarist.
0: Oh, gitarist. Oké, precies. Ja, begrijp het. Ja. Nou, we gaan zo meteen nog een nummer van jou draaien. Dat is Morana. Hoe kwam je daarop? Wat heeft jou geïnspireerd?
1: Oké, dus Morana is godin van in de Slavische mythologie, wedergeboorte. En het is meestal werd gevierd tegen het einde van het jaar, winter.
0: Ja.
1: En dat is ook ergens tussen de kerst en het einde van het jaar. Dus dat is waar de weinig licht is. En dat de transitie van één jaar naar de volgende. En ik zeg, Morana, wanneer je komt mij te halen, dat ik met jou mee kan gaan naar het volgende leven. Kom voor mij met een lied. Ik wil met je zingen, ik wil met je dansen, ik wil met de leven vieren. Ik wil niet bang zijn van wat er nog komt. Ik weet niet wat komt, maar kom met een lied. Laten wij dansen naar de volgende fase,
0: ja. Maar dat past dan wel goed bij de komende periode die we ingaan, hè? De herfst.
1: Ja,
0: hè?
1: Denk ik ook. Ja,
0: mooi zeg. Ja,
1: klopt. Het is een mooie moment.
0: Nou, wij gaan ervan genieten. Ik wil je heel veel bedanken voor jouw tijd. En als er in de toekomst weer wat nieuws gebeurt, ben je van harte welkom in El Mundo. Dus
1: zeker.
0: Ik wens je een hele fijne dag en tot horens, hè?
1: Dankjewel.
0: Oké, dag Marina. Oké, dag.

Marina Trzcic en Roger Giavitic met zijn nummer Morana. Nog zo'n rustgevende track van deze prachtige muzikanten. Wij gaan door naar Italië.

Eduardo Benato en Gianna Nannini met Un'estate Italiana. De inmiddels al 80-jarige Italiaanse rockzanger Eduarda Benato uit Napels zingt in het nummer samen met de bekende Italiaanse zangeres en songwriter Gianna Nannini uit Siena. Heerlijk nummer. En dan gaan wij door naar Benin.

Angelique Kidjo met Agualo. Zangeres Angelique Kidjo uit Benin groeide op als dochter van een actrice en danseres. De muziek werd er bij Angelique al met de paplepel ingegoten. Haar eerste stageervaring deed ze op in een theatershow van haar moeder. Haar eerste album maakte ze samen met Nederlandse jazzmuzikant Jasper van het Hof. Agualo is een track van haar album Aye uit 1994. En dan gaan wij door naar de Filipijnen en IJsland.

0: Kees Osk met And the Hound. De Filipijns-IJslandse singer-songwriter Kees Osk is de muziekkeuze van Linda. Linda, vertel eens.
1: Ja, Kees Osk stond voorheen ook wel bekend onder diens artiestennaam / personage J-Loker. Bekend van een hit zoals Harpy Hair, wat vooral op social media opblies. Maar hij heeft toch besloten om de nummers die dus al voorheen waren uitgebracht onder die naam wat nieuw leven in te blazen. Dus onder hun eigen naam. Met wat ook meer volwassen jazzy sound. En ook hoor je in dit nummer, dat vind ik wel leuk, een heel compleet in het Filipijns.
0: Is dat bijzonder, hè?
1: Je hoort wel veel cultuur in hun muziek. Ja, dat vind ik wel lachen. Ja. Ik denk dat past wel heel goed bij El Mundo ook.
0: Nou, hartstikke leuk, joh. Goeie keus.
1: Dank je wel.
0: Heel leuk. En dan gaan we door naar Zwolle.
2: Hallo, ik ben Bethoff en u luistert naar El Mundo.

Bertolf, Love So Well. De trouwe El Mundo luisteraars weten dat ik Bertolf graag draai. Nu dan met de Bluefinger, waar hij zijn liefde voor de bluegrass ruim baan geeft. Hij staat 4 december gepland in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dan gaan we door naar Lissabon.

Cuca Roseta met Lisboa Cora. De Portugese fado-zangeres Cuca Roseta Lissabon start haar carrière in een kerkkoor. Ze maakt een mix van fado, bossa nova en jazz. En dan gaan wij door naar Egypte.

Ahmed Mounir, ja man. De intussen alweer 71-jarige Egyptische zanger en acteur maakt al jaren een interessante mix van Nubische muziek, jazz, blues en reggae. Ja, en dan is het de tijd alweer over. Het gaat heel snel. We gaan natuurlijk El Mundo weer afsluiten met Lekkere Kassako. Dit geval van Lieve Hugo met Mira. De in 75 overleden Julius Theodor Hugo Uiterloo, bekend als Lieve Hugo, stond en staat in Suriname bekend als de King of Kassako. Nou, dus nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regionieuws. De brandweer is zaterdag uitgerukt voor een brand in het bijgebouw aan de Tolweg in Putten. Bij aankomst bleek de bewoner het vuur zelf al te hebben geblust. De brandweer van Voorthuizen controleerde het bijgebouw vervolgens op eventuele resterende brandhaarden en stelde vast dat verdere inzet niet nodig was. Bij de brand raakte niemand gewond. Wat er precies in het bijgebouw heeft gebrand en waardoor het vuur is ontstaan, wordt nog onderzocht. In Harderwijk zijn zondagavond 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond rond 7 uur plaats op de kruising van de Ceintuurbaan met de Deventerweg. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd. Meerdere politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Een man werd door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de betrokken auto zaten ook meerdere jonge kinderen. Ze werden eveneens nagekeken en kregen na afloop een troostbeertje. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. En tot slot, de gemeente Zeewolde en de vereniging Centrum Ondernemers Zeewolde, de VCZ, onderzoeken de mogelijkheden voor extra camerabeveiliging bij bedrijfspanden in het centrum. Voor publiek cameratoezicht in de openbare ruimte ziet de gemeente momenteel onvoldoende aanleiding. Dagblad De Stentor meldt dat de gemeente daarom samen met de ondernemersvereniging kijkt naar een particuliere beveiligingsoplossing. De gemeente onderzoekt of zij financieel kan bijdragen, terwijl de VCZ de belangstelling onder ondernemers inventariseert. Een eventuele voorziening kan op zijn vroegste in de eerste helft van het komend jaar worden gerealiseerd. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
6: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Michael Jackson als eerste in het programma. Luister eens een goedemiddag. We zijn er. Met toen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: En we zijn er weer met het programma Toen. Luister eens, een goede dag. Mijn naam is Ben van der Ham. En het programma zegt dat we gaan terug naar Toen. Uit de tijd dat Wim Kok nog voorzitter was van het FNV. Dat de A30 bij Lunteren ophield. En dat nog nooit iemand van een e-mailtje gehoord had. Ja, die tijd. En ook de plaatjes zijn uit die tijd. We zelf ook al een klein beetje uit die tijd. We gaan altijd een stukje autorijden. Gaan we deze keer doen met de Morris Minor 1000 Traveller. Die gemaakt werd tussen 1962 en 1971. En we gaan televisie kijken naar Archie Bunker. Kent u nog? All in the Family. Met die vrouw van hem. Met dat hoge stemmetje. Kent ze vast nog wel. Archie Bunker en Edith. En natuurlijk hebben we het nieuws. Nieuws van jaren geleden. Er wordt besloten tot het herstel van de vervallen straten in Barneveld. En ook een zwaar onweer in Barneveld. En een timmerman uit de schuur die heeft ruzie gehad met een boer. Om een beetje geld. De projectontwikkelaar Moes uit Nijkerk. Die zet forse cadeaus in om kopers te trekken voor woningen die hij in Delft gaat bouwen. Een fiets die gestolen is in de oorlog, die is nog niet terecht in Nijkerk. En in Putten wordt er een Dassenburcht gevonden. Jawel, allemaal nieuws van jaren geleden. Het elektriciteitsmuseum in Nijkerk hebben we ook nog een berichtje over. En Radio Vuurpijl uit Ermelo, kent u ze nog? Allemaal nieuws van jaren geleden. En natuurlijk hebben we die gezellige platen erbij. Plaatjes uit de jaren 60, 70, 80 en af en toe wat minder oud. Maar ze zijn zo leuk, die vergeten platen. De plaatjes die toen op de radio waren. Hoe je op je slaapkamertje zat met je radiocassette-recordertje om dat ene deuntje op te nemen. Of dat eerste singeltje wat je kocht. Een verhoog in Nijkerk. Weet je dat allemaal nog? Allemaal nieuws van toen. En ik neem je mee terug. Weet je wat? We gaan beginnen. Ik heb er zin in. De eerste plaat is er een van Dr. Love.

0: Langzaam zeker gaan we richting de herfst en dan kom ik met een plaatje aan over Summer Wine.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Ik ben de archieven weer ingedoken, wat nieuws van jaren geleden. En dat is echt nieuws van heel veel jaartjes geleden. Het jaar 1891, het was op 18 augustus. Een timmerman uit de schuur die moest geld hebben van een boer die weigerde te betalen. Toen de timmerman de boer zaterdagavond ontmoette, eiste hij zijn geld. De boer die greep zijn mes, de timmerman nam een stuk hout en sloeg ermee zo geducht dat de boer verscheidene diepe sneden van zijn eigen mes in zijn hand kreeg. Het was 1891. 21 november, het jaar 1818, op deze datum overlijdt Geertje Nooijen op 103-jarige leeftijd. Ze was de weduwe van Jan Meinte te Voorthuizen. En op 2 juni 1910 zijn plannen voor het aanleggen van een vliegveld op het terrein van de voormalige Gardense Maalschap langs de weg Amersfoort-Apeldoorn. Dat is volgens mij daar opnieuw Millingen, waar de luchtmacht zit. 20 mei 1946, de oprichting van het dameskoor Dindowa te Voorthuizen. En Dindowa staat voor door inspanning nuttig, door oefening aangenaam. En dat is Lotte, de oprichting afdeling Barneveld van de Industriebond NVV. Dat was op 13 januari 1972. Dat is allemaal nieuws van jaren geleden. Plaatjes hebben we natuurlijk bijgezocht. 1972. Het is een hele tijd geleden. De plaatjes waren zo mooi. Red. Het nummer dat heet The Kitterman. We luisteren naar Toon.

0: what's your 20? Omaha. Well, they ought to know what's doing them honks out there for sure. Well,
1: ja, ja, als we dicht laten rijden, die we nooit meer horen. Convoy. Leuke film was dat trouwens. Ook al uit de jaren 70. En ook het nieuws dat natuurlijk. Wat toen?
2: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
1: Op 29 september in het jaar 1871 op deze datum verschijnt het eerste proefnummer van de Barneveldse krant. En op 14 augustus 1902 zijn de koninklijke hoogheid prins Hendrik brengt een bezoek aan de ontginningen, zeker de Bosdan ligt te Kootwijk. Dan bericht de Nijkerk van 2009 op 21 april de eigenaar van een fiets die in april 1945 werd gestolen bij de Rooms-Katholieke Kerk. Die is nog niet terug. De eigenaar heeft zich niet gemeld. Dat meldt de Sint-Catharine-parochie in de Gelderse plaats. De parochie ontving onlangs €350 van een Duitse soldaat die de fiets destijds stal. De parochie stelt naar aanleiding van de gift van de Duitse spuitoptand een zoektocht naar de eigenaar van de fiets. En er kwamen 10 meldingen binnen van mensen die menen de eigenaar te zijn. Maar de rechtmatige bezitter van de tweewieler zit er nog niet bij, al dus het parochiebestuur. Het bestuur wil naar eigen zeggen de kwestie zorgvuldig behandelen. De gestolen fiets had een bijzonder kenmerk waarvan alleen de eigenaar kan weten. En de Duitse soldaat nam het vervoermiddel mee toen hij op de vlucht was voor de oprukkende Canadese troepen. 21 april 2009. 3 mei in het jaar 2003. De projectontwikkelaar Moes uit Nijkerk zet forse cadeaus in om kopers te trekken voor de woningen die hij zelf in Delft gaat bouwen. En kopers van de nieuwe huizen in het doelengebied krijgen van het bedrijf een Opel Gila voor de deur te waarde van €10.000. De woningen kosten tussen de 3 en 5 ton. En dat tenslotte op 3 juni 2008. De zuivelschappen in de supermarkten konden gistermiddag weer worden bijgevuld met verse melk. Dat de rechtbank in Haarlem een einde had gemaakt aan de blokkade van de fabriek in Nijkerk van Friesland Foods. Boze boeren hadden de toegang tot de fabriek afgesloten uit protest tegen de lage prijzen die de corporaties betalen voor de melk. 2003. Melk. Weet u het nog? Ook alweer 15 jaar geleden. En zo, zo gaat de tijd voorbij. Zometeen gaan we een stukje auto rijden met een oude auto. Maar eerst nog even een stukje auto rijden met een Renault. Daar was die reclame toch van?

0: nou?
1: Toen op de radio. Zoals altijd gaan we in het programma Toen altijd een stukje rijden over de Veluwe. Dan gaan we rijden door de polder van Nijkerk. Dan gaan we over Zeewolde richting Harderwijk. Door Ermelo, Putten weer terug naar richting Barneveld. Even over de Glind heen, de Hoeflaken heen en dan weer richting Nijkerk. En vandaag gaan we het doen met de Morris Minor 1000 Traveller. Die gemaakt werd tussen 1962 en 1971. Hele mond vol voor een auto die gedeeltelijk van hout was. Kijk maar eens op internet. Ik zal hem trouwens op Facebook zetten, op de Begin naar Toen. Moet maar eens kijken, op de Begin naar Toen zat een mooie foto van deze Morris Minor 1000 Traveller 1962, 1971. 1970 betaalde hij toen 6848 gulden. Voor die auto had je de viercilinderlijn van 1100 cc, 50 pk en een topsnelheid van toch 125 km per uur. En dat was toen best wel hard hoor. Heeft u hem bewaard, dan beurt u ervoor terug wat u er toen voor guldens aan gegeven heeft. Ook een 7000 euro en misschien nog wel meer. En de eerste Morris Minor, dat was de Morris Cowley. En die kwam in 1924. Ja, en Morris, dat merk, dat bestaat niet meer. En zoals zoveel merken gaat het allemaal verloren. Maar hier in het programma Toen rijden we nog met die oude autootjes over de Veluwe. Heerlijk. Zo'n auto met heel weinig knopjes. Zonder de gordels. Zonder schommel zover. En lekker pruttelen over de Veluwe. En in die Morris, er zat natuurlijk een radio. En Tom Jones, dat was toch een jonge vent. En die had een hit met dit nummer.
2: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Dit waren de Nederlandstalige platen van jaren geleden. 1973, de Lowland Trio en mijn naam is Haas en ik weet van niets. Ik moest er even weten, even wezen. Ja. Ik weet ook van niets. Ik heb het allemaal op papier staan.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 31 juli, het jaar 1706. Jawel, 1706. Meer dan 300 jaar geleden wordt besloten tot het herstel van de vervallen straat in het dorp Barneveld. Door deze aan te besteden en de aanwonenden te verplichten tot onderhoud. 16 oktober in het jaar 1904. De petroleumventer J.K. uit Barneveld wiens kleren bij het vullen geheel met petroleum bevochtigd werden. Raakte door zijn lantaarn die hij 's avonds op de borst droeg in brand. Natuurlijk stond de man in lichte laaien en kon men hem niet zo spoedig van zijn kleren ontdoen, waardoor hij ernstige brandwonden aan zijn hoofd en hals bekwam. 1904 was het. 4 juni 1911, de eerste Pinksterdag tijdens een zwaar onweer, sloeg de bliksem in de Walderveense molen. Deze was ondanks blussing door de Barneveldse brandweer niet meer te redden. Nou, hij staat er weer hoor, de Walderveense molen. 1911, de brand vergaan. Maar laten we erop gestaan. 14 december 1946, het koninklijk besluit waarmee meester C.E. Kunze per 1 januari 1947 tot burgemeester van Barneveld wordt benoemd. En tenslotte 23 juni 1969, de ligging van de eerste steen van het Oosterbosbad aan de meester Troelstalaan te Barneveld door burgemeester K. van Diepingen. Dat was 1969. Moet ik even links kijken, want ik ben even de boel kwijt. Ja, nee. Muziek ook van toen, je hoort ze hier. En straks gaan we nog even naar Archie Bunker kijken. Met All in the Family, ik heb nog een blokje nieuws van toen. En de platen natuurlijk van toen. Hier is Lionel Richie, Don't Stop the Music.
2: Don't.

0: Een beetje disco van vroeger. De leuke discoplaatjes die we vroeger hoorden. En al die discotheken hier op de Veluwe. Maar ze zijn er niet meer.
1: Gebeurde er toen in onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
0: Het is allemaal van toen. Een berichtje. Leuk, ja, leuk, leuk. Je zult het maar zijn, maar ik kwam het tegen in het archief. 19 januari 1911, een paar leerlingen van de avondschool te Stroe hadden deze winter reeds meerdere malen ruzie samen gehad, waardoor één van hen het besluit nam een geladen pistool bij zich te steken. Hiermee heeft hij een nog slechts 14-jarige knaap verraderlijk op heel korte afstand in het zitvlak geschoten. De wond aan het zitvlak was zeer ernstig. Maar jongens van school, 1911 was dat. De gemeenteraad van Barneveld neemt het besluit om het aanschoten gat en het grijze veen te Voorthuizen tot zwemgelegenheid aan te wijzen. Dat was op 27 november 1931. En nog een bericht uit Nijkerk op 18 november 1987. Het Nederlands Elektriciteitsmuseum, het NEM, gehuisvest in het vrij gerestaureerde Waaggebouw in het centrum van het oude Nijkerk bezit een grote collectie radio's en andere elektrische voorwerpen. Niet alleen de techniek, maar ook de vormgeving van allerlei toestellen staat in het museum centraal. Maar ondanks dat deze interessante attributen worden er toch vraagtekens gezet bij het voortbestaan van het Nederlandse Elektriciteitsmuseum. Nou, kijk maar eens in de waag. Het is al wat lang weer weg. 10 augustus... 2006, op het beoogde tracé van het omstreden omleiding van de N303 bij Putten, is een Dassenburg ontdekt. De ontdekking leidt in ieder geval tot vertraging in de aanleg van de weg, melden de provincie Gelderland en de Stichting voor Natuur en Milieubescherming in Putten. De Milieustichting schakelde de Dassendeskundige Johan Walsma in, omdat bekend was dat er rond het tracé bijberuchten van de beschermde diersoort waren. Over de aanleg van de omleiding wordt al 30 jaar gesproken en de weg is onder meer omstreden omdat dit dwars door het dorpje Huinen komt te liggen. En dan tenslotte, misschien kent u het nog, eind jaren 80, of eind jaren 70, begin jaren 80, luistert Ermelo op zaterdagavond naar de populaire illegale radiozender De Vuurpijl. Ja, ik heb me nog heel goed herinneren. Ook weer een tijd geleden. De Vuurpijl uit Ermelo. Leuk was dat toen. En nu luisteren naar toen op de lokale radio. Met de blaadjes van toen. Leuke, gezellige deuntjes. Ik heb er nog één of twee voor je. Even het klokje kijken, dat tikt door. Als laatste, Barry White. Op één laatste. I'm like

0: Barry White, een van zijn mooiste platen. You see the trouble with me. Hij staat op de televisie. En vandaag gaan we kijken naar All in the Family. En All in the Family was een Amerikaanse sitcom die van 1971 tot 1979 werd uitgezonden door de VPRO. De serie werd gebaseerd op de Britse serie Till Death Us Do Apart. Hij was onconventioneel vanwege de onderwerpen die tot nu toe dan als niet geschikt werden beschouwd voor uitzending op de televisie. Zoals homoseksualiteit, racisme, gelijke rechten voor de vrouwen, verkrachting, borstkanker en impotentie. De serie gaat over een gezin bestaande uit vader Archie Bunker, gespeeld door Carol O'Connor, moeder Edith, Jane Stapleton, dochter Gloria, Sally Struthers en haar echtgenoot Michael Stivic, gespeeld door Rob Reiner. Vader Archie vindt zichzelf een liberaal mens die niets tegen mensen van andere afkomst dan die van hemzelf heeft als ze maar niet in de buurt wonen. Hij is daarnaast van mening dat vrouwen het best tot hun recht komen in de huishouding en in de keuken. En zijn vrouw Edith blinkt niet uit in intelligentie en heeft zich volledig geschikt naar het rolmodel dat haar door Archie is opgelegd. Zij is degene die Archie enerzijds vaak mateloos irriteert met haar opmerkingen en haar hoge stemgeluid, maar hem anderzijds altijd weer kan bijsturen. Dochter Gloria en echtgenoot Mike zijn archetypes van het moderne jongeren van de jaren 70. En Gloria wordt regelmatig gedwongen een loyaliteitskeuze te maken tussen haar vriend en haar vader. Mike is op zijn beurt degene die altijd aanmerkingen heeft op het burgerlijke bestaan van de Bunkers, maar zelf werkeloos is en dus wel uit de ruif mee eet. Mike en Archie verzeilen vaak in verhitte discussies over sociale en maatschappelijke onderwerpen, waarbij Archie Mike regelmatig uitmaakt voor meathead, oftewel gehakhoofd. Ook wat Mike uitgemaakt van Pollock, omdat hij van Poolse afkomst is. Met de donkere buren, de Jefferson, heeft Archie een haat-liefde verhouding. Uiteraard wijst hij ze af omdat ze zwart zijn. Maar de buurman heeft echter ook zijn voordelen ten aanzien van blanken. Juist omdat ze allebei bevooroordeeld zijn, hebben ze soms ook begrip voor elkaar. Dan weten ze elkaar te vinden als de zoon van de buren zich verlooft met een half-blanke vrouw. De serie speelt zich vrijwel geheel af in de woonkamer van de Bunkers. En kent u hem nog? Archie Bunker, ja. Altijd maar klagen, klagen, klagen. En dat was het programma toen. We reden nog een keer een rondje over de Veluwe met de Morris Minor 1000 Traveler. Uit 1962 en 1971. We keken naar All in the Family. En ook deze zal ik een leuke foto op Facebook beginnen van toen zetten. En ook de eerste plaat van Michael Jackson. Daar zal ik een leuke foto van opzetten. Toen op Facebook. Wat mij betreft, Ben van Dam, bedankt voor het luisteren. Ik hoop de volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering van het programma Toen. Als laatste plaat gaan we fluitend het uur uit. Hey, bedankt voor het luisteren en ik hoop je volgende week weer te zien. Tot de volgende keer. Dag.
1: Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Kootwijk 12 kilometer langzaam rijden stilstaan. Kost je 10 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoendelo staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hey DJ. Gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

Koes. Ja, wie wil dat nou niet? Nou, van Matthias, nee, laat maar even. Dus een Stadion Centraal in dit uurtje of Gates. En daarom gaan we vervolgens gewoon verder. Misschien had u de volgende artiest niet verwacht met een Duitsstalig nummer. Toch deed hij het. Cliff Richard in The Shadows. Rote lippen, zal man kussen.

Dat was dan Cliff Richard in The Shadows. En we kenden dit natuurlijk uit zijn Engelstalige repertoire als het liedje Lucky Lips Gabi Beginski. Zij houdt het ook bij het kussen. Want zij vraagt zich af, weer had die dat kussen bijgebracht?

Ja, kus mich in den hemel dan. En of je daar nu echt zo gelukkig mee moet zijn. Nou, in ieder geval, Benny Nijman, die had daar zijn twijfels over. Of zijn twijfels over, nou ja. Hij zong in ieder geval, im Himmel darf man sich nicht

En dat was dan Benny Nijman en hij zong Im Himmel darf man sich nicht küssen. Karin Heijn, die houdt het ook bij het kussen. Schon ist ein Kuss om middernacht. Nou, je hoeft niet tot middernacht te wachten hoor. Ja.

Karin Hein, schön ist ein Kuss um Mitternacht. Nou, en ik kan u verzekeren dat u beslist niet tot middernacht hoeft te wachten, hoor. Ook voor en na die tijd en overdag is het een prettige bezigheid. Simone Kurt, zij vervolgt. Ein bisschen küssen.

En dat waren ze dan weer draai-amraai in een uurtje of Gates. Het eerste vocaaltje, dat waren die Draufganger. En zij zongen Kus die hand, schöne vrouw. Het eerste metaaltje kwam ditmaal van Jan Deer Polkerman. En zojuist was het EAV, oftewel de Eerste Algemene Verunsicherung. En zij zongen ook het liedje Kus die hand, schöne vrouw. We gaan verder. Met het duo Treibsand. Heimlich je kussen.

En dat waren dan de heimelijke kussen van het duo Treibsand. En ja, als ik me niet vergis, is dat ook weer een Oostenrijkse band. Maar we gaan verder met de Alpenvrienden. Boom. Kussen aan het strand.

hoorde de Alpenvriendenboom met kussen aan het strand. En nou, hoeft er echt niet voor naar het strand te gaan. Nokkies, ze gaan nog verder weg. Und über Rodos, küss ich.

En dat waren Noggies met het liedje Und über Rodas küss ich dich. En met Christina Bach zijn we aan de laatste vocale bijdrage gekomen van dit uurtje. Een hartekreet van haar. Kus mich, kus mich.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het midden van het land ook erg druk met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst een kwartier oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 kilometer met een half uur extra reistijd. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Elst en Huissen staat 3 kilometer file en dat kost je bijna 20 minuten extra reizen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land een drukke avondspits met ruim 130 kilometer file in totaal. Meest oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord 5 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A50 valt op Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein 15 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. En tenslotte nog een ongeluk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Dat gebeurde tussen Elsen en Huissen. Er staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DWS 33 Ermelo heeft zaterdag met 1-0 verloren van Hercules uit Utrecht. De Ermeloers kregen voor rust meerdere kansen om op voorsprong te komen, maar wisten die niet te benutten. Hercules kwam in de tweede helft beter in de wedstrijd en maakte in de 65ste minuut de enige treffer. Laszlo Dietz profiteerde van onvoldoende uitverdediging en schoot de thuisploeg op voorsprong. DWS 33 zette in de slotfase wel nog aan, maar kwam niet meer tot scoren. Door de nederlaag blijft de ploeg na 8 wedstrijden op 5 punten staan en bezet het de 13e plek in de derde divisie A. In Harderwijk heeft een auto zaterdagavond flinke schade opgelopen door brand. Het incident vond plaats aan de Kremerstraat. Vermoedelijk ontstond het vuur door kortsluiting in het dashboard aan de bijrijderskant. De brandweer werd rond 9:30 gealarmeerd en trof bij aankomst veel rook aan in het voertuig. Om de brandhaard te bereiken moesten delen van het dashboard en interieur worden gedemonteerd. De brand was daarna snel onder controle. Zowel het vuur als de werkzaamheden van de brandweer veroorzaakten aanzienlijke schade aan de auto. En tot slot, de Marentak opent dinsdag om 13:30 een nieuw rouwcafé in Ermelo voor mensen die hun partner aan kanker hebben verloren. Het rouwcafé vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in Theehuis Oud-Groevenbeek op het landgoed Groevenbeek. Bezoekers kunnen er in een laagdrempelige omgeving lotgenoten ontmoeten, een kop koffie of thee drinken en ervaringen delen. Er is ruimte voor verdriet, herinneringen en gesprekken over het leven na verlies van een partner. Tijdens het rouwcafé is het theehuis uitsluitend toegankelijk voor deelnemers. Theehuis Oud-Groevenbeek ligt aan de Van Schermbeeklaan in Ermelo. De Marentak is een centrum voor mensen die leven met en na kanker in hun naasten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land verloopt de avondspits nog altijd behoorlijk druk, met ruim 100 kilometer file nog altijd. 3 files vallen erop. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En er staat daar 9 kilometer file. Veel oponthoud nog op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Renkum en knooppunt Paalgraven 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging is een half uur. En de A325 ten slotte Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. Tussen knooppunt Wessen en Plezikhaaf 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files zijn opgelost in het midden van het land. Echter nog altijd veel oponthoud op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat 11 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier staat een touringcar met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest Veluwe.
9: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De Marentak opent dinsdag om 13:30 een nieuw rouwcafé in Ermelo voor mensen die hun partner aan kanker hebben verloren. Het rouwcafé vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in Theehuis Oud-Groevenbeek op het landgoed Groevenbeek. Bezoekers kunnen er in een laagdrempelige omgeving lotgenoten ontmoeten, een kop koffie of thee drinken en ervaringen delen. Er is ruimte voor verdriet, herinneringen en gesprekken over het leven na verlies van een partner. Tijdens het rouwcafé is het theehuis uitsluitend toegankelijk voor deelnemers. Theehuis Oud-Groevenbeek ligt aan de Van Schermbeeklaan in Ermelo. De Marentak is een centrum voor mensen die leven met en na kanker in hun naasten. In Harderwijk heeft een auto zaterdagavond flinke schade opgelopen door brand. Het incident vond plaats aan de Kremerstraat. Vermoedelijk ontstond het vuur door kortsluiting in het dashboard aan de bijrijderskant. De brandweer werd rond 9:30 gealarmeerd en trof bij aankomst veel rook aan in het voertuig. Om de brandhaard te bereiken moesten delen van het dashboard en interieur worden gedemonteerd. De brand was daarna snel onder controle. Zowel het vuur als de werkzaamheden van de brandweer veroorzaakten aanzienlijke schade aan de auto. En tot slot, Landstede staat voor een nieuwe huisvestingsopgave voor de internationale schakelklas in Harderwijk. Vanaf juli 2027 is ruimte nodig voor zo'n 100 leerlingen. Vanaf juli 2028 komt er naar verwachting ruimte voor nog eens zo'n 100 leerlingen bij. De omvang van de toekomstige behoefte kwam aan de orde tijdens een vergadering van de commissie Mens en Maatschappij. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen van gemeentebelang. De ISK biedt intensief taalonderwijs aan jongeren die nog maar kort in ons land wonen en nog onvoldoende Nederlands spreken om meteen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen starten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel, want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Het dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt en het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files zijn opgelost in het midden van het land. Echter nog altijd veel oponthoud op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat 11 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier staat een touringcar met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen het eerste uur met de groep Sailor en Traffic Jam uit 1974. Wat gaan we nog meer voor je draaien? Natuurlijk, we hebben onze A en B kantje. Dit keer heb ik voor een single gekozen van Bill Haley. Voor de rest hebben we een plaat van Elvis, Nijlstalige plaat. En in het volgende uur hebben we onze drie Golden Oldies. Die gaan we dan zo rond de derde klok van half voor je draaien. Dit keer zijn de drie platen van de Seekers. De volgende plaat die wij voor u gaan draaien komt uit 1969. Is van de La Fanfare en One Road.

En dat waren dan de Romers met We Build for 09. En deze plaat kwam uit 1364. We gaan nu voor draaien Kate Bush. En van haar draaien we dan The Man with the Child in His Eyes uit 1978.

Dit was een mooie plaat van meneer Ripperton en Loving You uit 1975. We gaan het hebben over het AB-kantje. Dat is een single van Bill Haley, Rock the Joint. Nou, dat nummer dat werd als eerste opgenomen eigenlijk door Jimmy Preston en his Prestians. Het werd geschreven door, even kijken, Harold Crafton en Wendell Kane. Het nummer is oorspronkelijk uit 1949 zelfs. En de Bill Haley nam het in 1952 op. Wij gaan natuurlijk deze versie draaien. En daarna hoort u van ons het B-kantje.

En dit was dan How Many, van het B-kantje van de single Rock the Joint van Bill Haley. Ook uit 1952 dus. Goed, Desmond Dekker is de volgende met Israelites uit 1969.

En dat was in 1964 een hit voor Donovan en Catch the Wind. Draaiden wij voor u. We gaan nu verder met John Denver en Fire and Rain uit 1971.

zijn 1974, Glenn Gamble en Beautiful Love Song. We zijn teruggekomen aan de plaat van Elvis en daarvoor gaan we terug naar 1960. Hij bracht toen een film uit Fleming Star. En uit die film gaan we voor u draaien, Black Star. MUZIEK

Het was niet zo'n bekend plaatje voor Roy Orbison, denk ik. Maar toch wel een leuk plaatje. We draaiden voor u A True Love. Dus, Goodbye uit 1961. Voor de Nederlandstalige plaat gaan we terug naar 1973. Ik heb weer eens een plaatje opgezocht van Armand. Waar is je glimlach?

En waren de Eagles met Midnight Flyer uit 1974. We gaan nu een blokje country draaien en beginnen in 1968 met de Osborne Brothers en Rocky Top.

En we sluiten het countryblokje af met Nancy Sinatra en Cat Wow Kittens Good uit 1967. We gaan verder met Nona Ray en You Can't Get From... Nee, you, moet ik zo tegen, You Can't Get Away From Me uit 1958.

Zo, zo'n een flinke stem. Tina Robin was dit en Lady Fair uit 1959. We gaan nog één plaat voor u draaien en die komt van de Beatles. And Your Bird Can Sing uit 1966.

0: En dan waren dan als laatste plaat de Beatles. En na het nieuws gaan we natuurlijk nog gewoon even vrolijk een uurtje door. En dan hebben we ook nog heel veel andere muziek. Zo ook bijvoorbeeld de drie Golden Oldies. De keer zijn de drie platen van de Seekers. Tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar de Spotlights. En wij zijn zo weer bij u terug.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben vier politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet u van harte welkom bij het tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de groep Penny Arcade en de Bubble Gummel Tree uit 1968. Wat gaan we nog meer voor u draaien? Natuurlijk, we hebben onze drie Golden Oldies. Die gaan we zo draaien binnen een half uurtje voor u. Dit keer zijn de drie platen van de Seekers. En we gaan zo beginnen met het blokje Duits. Ja, ook is leuk. Wat dachten van Udo Jurgens, Anoushka uit 1970?

Dit was dan weer het Duitse blokje. En als laatste draaiden wij Rex Keldo en Eve Viva, El Amor uit 1977. We gaan verder met Freddy and the Dreamers, I Understand, uit 1964. I understand just

Dit was aan 1971 Aretha Franklin en Spanish Harlem draaiden wij voor u. We gaan twee oudjes draaien. Uit 1954 gaan we voor u draaien Sarah Vaughan en Make Yourself Comfortable.

0: En dat was een oudje van Marilyn Monroe en I Wanna Be Love by You uit 1959.
1: Het is tijd voor de drie Golden Oldies. Met vandaag...
0: De Seekers. De Seekers is een groep uit Australië, in Melbourne om precies te zijn. Opgericht in 1962. De genres wat zij eigenlijk speelden als muziek was easy listening, pop en folk. De groep bestond eigenlijk uit zangeres Judith Durham. De zang en basgitaar was, even kijken, Ethel Guy. Zang en gitaar, Bruce Woodley. En zanggitaar, Keith Leon Potcher. Ja, in 1962 zei ik, zijn ze opgericht. Ze waren eigenlijk ze hadden ook heel veel succes in Australië. Eigenlijk de eerste groep die dat voor elkaar kreeg. Ze hebben toen in 1963 kans gekregen om mee te gaan varen op een cruiseschip. Een beetje over rond de zeeën gaan varen. Ze zijn in 1964 gestrand eigenlijk in Engeland. En zijn daar ook gebleven. Daar werd ze ook tevens ontdekt door Tom Springfield. Dat was de broer van Dusty Springfield. Hij heeft heel veel hits voor hen geproduceerd. Ook veel meegeschreven aan hun hits. En eigenlijk het succes van de Seekers. Ja, dat is eigenlijk een beetje simpel te verklaren. Door de mooie stem en zang van Judith Durham. En de symfonische achtergrondzangen van de anderen. En dat leefde eigenlijk een stroom, ja, ook eigenlijk ook door de vredelievende teksten, die hadden ze natuurlijk ook. En dat leefde gewoon een stroom aan top 10 albums en singles. En dat heeft geduurd tot zo'n 1968. Toen heeft Judith Durham gezegd, ik ga solo. Ja, dat betekent dus het einde van de Seekers. Toen heeft Potcher de nieuwe Seekers later opgericht. En in de jaren 90 zijn ze eigenlijk weer teruggekomen. En spelen ze nog tot op heden nog samen. Ja, we hebben gewoon, ik heb eigenlijk gewoon drie onwillekeurige nummers gekozen uit ze hun carrière. Want ze hebben heel veel gemaakt hoor. We beginnen 1967. Angeline is Always a Friday. Dan gaan we verder met uit 1965 Wild Rover. En we sluiten af met Whiskey in the Jar, ook uit 65. Veel plezier!

En dat waren de drie Cold Oldies van de Isibiet. Van de Isibiet moet ik mij horen. De Seekers natuurlijk. En dit waren niet echt de bekendste platen, zoals ik al zei. Maar toch wel leuk. En ook weer om wat anders te horen van de Seekers. Wat wij hebben voor je gedraaid is Angeline is Always Friday uit 67. Wild Rover uit 65. En we sloten af met Whiskey in the Jar ook uit 65. Mocht u suggesties hebben voor een drie Cold Oldies, laat ons dat gerust dan even weten. Dan kunt u best even mailen, denk ik. Dat is dan studio@veluwfm.nl. De studio@veluwfm.nl. En dat geldt natuurlijk ook voor uw andere verzoekjes. Goed, we gaan verder met Tavares en Don't Take Away the Music uit 1976.

En dat was de TNCC met Good Morning Judge uit 1977. We gaan verder met Sandy Shaw en Gotta See My Baby, Everyday uit 1965.

dit was aan 1965. Lulu en Chokais. Hadden we het vorige tijd. Goed, we gaan nu een mooie plaat draaien uit 1975. Ik heb daarvoor Joey Duijzer en 100 Years.

En als uitsmijter draaien wij vanavond de gebroers Borland en Borland, de Last Pet Apache. Was dit uit 1976. Ja, luisteraars, het zit er weer op. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben het tenminste met heel veel plezier gedaan. Na mij kunt u gewoon weer luisteren naar Ab de Haas met zijn programma Edmundo. En hij neemt u weer graag mee op zijn wereldreis door de muziek. Hij heeft me beloofd dat het een mooi programma geworden. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon gezellig luisteren naar hem. Wij zijn er uiteraard volgende week weer met een heel nieuw programma. Als u er dan ook weer bij bent, van harte welkom. En voor straks zou ik zeggen, wat rusten en tot volgende week. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Landstede staat voor een nieuwe huisvestingsopgave voor de internationale schakelklasse in Harderwijk. Vanaf juli 2027 is ruimte nodig voor zo'n 100 leerlingen. Vanaf juli 2028 komt er naar verwachting ruimte voor nog eens zo'n 100 leerlingen bij. De omvang van de toekomstige behoefte kwam aan de orde tijdens een vergadering van de commissie Mens en Maatschappij. Dat gebeurde naar aanleiding van vragen van gemeentebelang. De ISK biedt intensief taalonderwijs aan jongeren die nog maar kort in ons land wonen en nog onvoldoende Nederlands spreken om meteen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen starten. In Harderwijk heeft een auto zaterdagavond flinke schade opgelopen door brand. Het incident vond plaats aan de Kremerstraat. Vermoedelijk ontstond het vuur door kortsluiting in het dashboard aan de bijrijderskant. De brandweer werd rond 9:30 gealarmeerd en trof bij aankomst veel rook aan in het voertuig. Om de brandhaard te bereiken moesten delen van het dashboard en interieur worden gedemonteerd. De brand was daarna snel onder controle. Zowel het vuur als de werkzaamheden van de brandweer veroorzaakten aanzienlijke schade aan de auto. En tot slot, de Marentak opent dinsdag om 13:30 een nieuw rouwcafé in Ermelo voor mensen die hun partner aan kanker hebben verloren. Het rouwcafé vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in Theehuis Oud-Groevenbeek op het landgoed Groevenbeek. Bezoekers kunnen er in een laagdrempelige omgeving lotgenoten ontmoeten, een kop koffie of thee drinken en ervaringen delen. Er is ruimte voor verdriet, herinneringen en gesprekken over het leven na verlies van een partner. Tijdens het rouwcafé is het theehuis uitsluitend toegankelijk voor deelnemers. Theehuis Oud-Groevenbeek ligt aan de Van Schermbeeklaan in Ermelo. De Marentak is een centrum voor mensen die leven met en na kanker in hun naasten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

What's that? What's that? What time?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot twee keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting drie keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
2: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
1: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: the, and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou al mee, hè? Weet je maar nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. In Harderwijk zijn zondagavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond rond 7 uur plaats op de kruising van de Ceintuurbaan met de Deventerweg. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd. Meerdere politieeenheden en een ambulance kwamen ter plaatse. Een man werd door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In de betrokken auto's zaten ook meerdere jonge kinderen. Ze werden eveneens nagekeken en kregen na afloop een troostbeertje. De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. In Ermelo is vrijdag de eerste locatie voor bijzonder begeleide opvang, kortweg BBO, voor Oekraïnse vluchtelingen in ons land officieel geopend. De opening vond plaats in aanwezigheid van minister Bart van den Brink, burgemeester Hans van Dalen en vertegenwoordigers van het Leger des Heils. De opvang is bedoeld voor Oekraïnse vluchtelingen die door psychische problemen, waaronder angst, depressie of PTSS, tijdelijk behoefte hebben aan extra begeleiding. Op reguliere opvanglocaties kan deze specifieke ondersteuning niet altijd worden geboden. Het verblijf is toegespitst op stabilisatie, waarna bewoners kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke opvanglocatie. En tot slot, in Harderwijk heeft een auto zaterdagavond flinke schade opgelopen door brand. Het incident vond plaats aan de Kremerstraat. Vermoedelijk ontstond het vuur door kortsluiting in het dashboard aan de bijrijderskant. De brandweer werd rond 9:30 gealarmeerd en trof bij aankomst veel rook aan in het voertuig. Om de brandhaard te bereiken moesten delen van het dashboard en interieur worden gedemonteerd. De brand was daarna snel onder controle. Zowel het vuur als de werkzaamheden van de brandweer veroorzaakten een aanzienlijke schade aan de auto. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden.